dol en zamelen de gode en je feesa, en de slechte worden waargesmeten. Zo wordt het ook zennen, van deze tijd te eindkomt. Dan worden de engel komen, en de beise en de geracht uit een zamelen. De slechte worden ze aan vier schmeten, daar worden de mensen heelen en met de tenen knirschen. Heb je dit alle verstanden? Ze zeiden te aan jo. Hij zei te aan, dat is waarom jeder schriftje leerder, die even dat himmelrijk beleerd is, zo is als een huisholer die uit zijn schouds komen, ook het ook niet voor een dag brengt. Als Jezus derg weer met zijn gelijknis vertalen, ging hij vandoor wieder. En als hij naar zijn stad kwam, waar hij thuis geheerd, leed hij aan en er scholen, zodat ze zich verwonderden en zeiden, waar komen deze zo'n wijsheid en wonderwerken her? Is dit niet den Holtarbeiter zijn zoon? Hij en heet zijn moeder niet Marie, en zijn broeder Jacob, Jozef, Simon en Judas? En zijn zijn zuster niet alle bij ons? Wo heeft dit mens dat alle her? En zij stierde zich even aan. Aber Jezus zei toe aan, een profeet wordt nog niet weinig geëerd als in zijn eigen land en zijn eigen huis. En hij deed door niet veel wonderwerken, wil ze niet leefden. En deze tijd kreeg Herodes de koning te horen, wat over Jezus vertaald wordt. Dan zegt hij te zijn diener, dat is Johannes de Doper, die is van dood opgestonden. En dat is de oorzaak dat hij de kracht heeft de wonderwerken te donen. Dan Herodes had Johannes een vast genomen, aan bingen en enstappeloten wij in Herodias, zijn broeder Philip zijn vrouw. Dan Johannes zei te hem dat het niet recht dat u er haast. Herodes wordt in Johannes jaren doodgemaakt hebben, aber hij vergt zich voor een menschen, dan die hielden Johannes voor een profeet. Aber als Herodes zijn geburtsdag kwam, danst Herodias, er dochter voor Herodes in de gezelschap, en aan je val dood. Hij schweer daarop dat hij er irgend wat geven wordt woon als hij vroeger wordt. Er moeder drängt daarop dat zij door hem aanholen zal, dat er op een schief je hoon den dieper zijn kop gebracht wordt. Dat deed den koning leid, aber om zijn verspreken te houden en om zijn jaast te halven, bevol hij dat te donen. Hij schekt en leidt je hoonen in gevangenis den kop afhaken, en dat merke wordt de kop op een schief gebracht, en zij bracht er moeder den. En zijn jingen kwamen, nemen zijn lief en begroven den, en jingen en zeiden Jezus dood. Als Jezus dood hield, reist hij wieder, en voer in een boot naar eenzame steed, dan hij wil alleen zijn. Aber als de mensen dood hielden, kwamen die uit de steden en kwamen aan te voet hingeraan. En als hij om even kwam, zag hij de vele mensen en nam jammer dood even aan, en hij heilde de kranken. Als het avond wordt, kwamen de jingen en zeiden te hem, wie zijn hier in de wildnis, en dat is al lood? Schek de mensen weg dat die nou de darpen gonen en zich eten kijpen. Jezus zeid te aan, dat is niet nodig dat die weg gonen, geef je die te eten. Zij zeiden te hem, wie hebben hier bloos vijf brood en twee vers? En hij zei, breng mij die omhoog her. Dan zei Jezus tot de mensen, zij zullen zich op een gras dol zaten. En dan neemt hij de vijf brood en de twee vers, kikte op naar de hemel, en spreekt een dankgebed, breekt dat brood, en geeft de jingen dat, en die geven de mensen dat. En die aten zich alles uit. Dan lazen zij nog 12 kar vol taub, wat door even gebleven weer. En dat waren bij 5000 man, onen vroeger zijn kinder, die door je jeten houden. Dan bevol Jezus in de jingen en boot te steen en naar de andere zee te voeren, während hij van volk afscheid neem. En als de mensen waag waren, ging hij voor zich alleen op een boog te beden. Als het avond wordt, weer hij voor zich alleen. Over dat boot weer nu al een eng van land af. En wordt van de waal en hanen hergesmeten, en de wind weer aan je een aan. Zo bij klok 13 morgens kwam Jezus aan op een water en jegen je gonen. Aber als de jenge aan zagen op een water gonen, weer aan schrakelijk angst, en zeiden dat is een gespanst, en schreeuwen verchtelijk. Aber Jezus reed voort toe aan en zei, engst je niet?

var tøyeslåten. Nå her kommer de dvartje fiven siden, her, her, låt ansen en. Hei over sid, jeg sa jo det våret, jeg kan jo nei. Doran sitt vaka, den je vet nicht en dag, nok de stund, wanneer jeg kommer vore. Dat himmelrik wordt zo zennen als van een maun op een reis voer, en zijn deiner roopt en aan zijn familien aanvertruid. En hij heeft den eersten 5 pingeltjes geld, den anderen 2 en den dreden 1, en jedem donor als hij hem staan weer te hanteren en voorwaai. En die de 5 gekregen houdt, ging voort en handel door met en je won 5 meer. Zo ook die met de 2, je won 2 meer. Aber die maar eentje kregen houdt, jink en begroof zijn haren zijn geld. Dan om de lange tijd kwam de haar met zijn deine te verrekenen. Dan kwam de eerste, die 5 pingeltjes gekregen houdt, en bracht zijn haren 5 meer en zei, du geefst mij 5, en ik heb door met 5 meer gewonnen. Zijn haar zei toe aan, du gode truie knaag, du hast goed gedonnen. Du bist ewa weinig truie warst, ek wo die ewa fehlsaten. Go en frei die met dienen haaren met. Dan kem die met de 2 fair en zei haar, du geefst mi 2, en ek hab do met 2 meer gewonnen. Zijn haar zei to am, has goed gedonen, go dat truie knaicht. Du bist ewa weinig truie warst, ek wo die ewa fehlsaten. Go en frei die met dienen haaren met. Dan kwam ook die fair, die eentje kregen houden zijn haar. Ik wist dat du een hoorde man bist. Du arnst door wo du nicht gezeid hast, en zaumelst door wo du nicht in de rie gebracht hast. Door weet wie mij angst, en ik ging en begroof dien geld in de eed. Hier hast du dat dienje. Zijn haar ober zei te arm, du beza fühle knaag. Du wist dat ik arend, wo ik niet gezeid heb, en zomel, wo ik niet in de rie gebracht heb, dan houdst du mijn geld zult hebben in de bank gelegd. En dan, wanneer ik kwam, houd ik mijn geld met intras gekregen. Dan neemt Amo dat een waag en geeft dem dat die de tien haft. Dan wie immer dat haft, dem wordt meer gegeven worden dat die vol op haft. Wer aber nicht haft, von dem Wort noch daut genommen wurde, wort er haft. Ein Schmied den nutzlosen Knacht errüht an der Diesternis, da wurden die Menschen hielen und mit den Tänen knirschen. Wann die Menschen sehen an seine Herrlichkeit kommen wort, an alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinen herrlichen Thron setzen, und verarm wurden alle Völker taub kommen, und er wird die aus den Eindeilen, so als ein Hord, de schoop van de baak deelt. En hij wordt de schoop aan zijn rechte ziet stalen en de baak aan zijn linker ziet. Dan wordt de koning tot die aan de rechte ziet zeggen, komt, je bent van mijn vader gezegend. Of dat rek dat van je reed gemerkt wordt, al dan als deze welte grond gelaagd wordt. Dan ik weer hongerig en je geven mij te eten, ik weer dorstig en je geven mij te drinken, ik weer vreemd, en je neemt mij op. Ik weer nuchtig en je geeft mij kleder. Ik weer krank en je bezochte mij. Ik weer aangestapt en je kwam mij bezieken. Dan worden de gerechten te omzijden haar. Wanneer zag wie die hongerig en geven die te eten? Oder dorstig en geven die te drinken? Oder wo traf wie die als een vreemden en nemen die op? Oder nuchtig en geven die kleder? Wo zag wie die krank oder faust genomen und besachten die. Dann wird die König zu ansagen, ich sage jede Wahrheit. Wird je von den geringsten und meine Brüder gedonnen haben, das habe ich an mir gedonnen. Dann wird he zu dir an seine linke Seite sagen, wach mit je, je Verfluchte, am ewigen Vier nennen, dort von den Diebel und seine Engel red gemerkt ist. Dann ich wir hungrig und die geben mir nicht eten. Ik weer dorstig en je geven mij nus te drinken. Ik weer vreemd en je nemen mij niet op. Ik weer nuchtig en je geven mij niet de kleding. Ik weer krank en am gevangenis en je kunnen mij niet bezieken. Daar worden die ook zeggen, haar, wanneer heb je die hungrig oder dorstig oder vreemd oder nuchtig oder krank en faust genomen gezien en hebben die niet bedeind?
dan vart

Wir haben hier nicht mehr als 5 Brot und 2 Fisch. Bitte, wir sollen für all diese Menschen gehen essen kaufen, dann da werden ungefähr 5000 Mann. He sagte seine Jünger, lot an sich 50 am Schauer dolsaten. Und sie deden dort, und schauften dort, dass sie sich alle dolsaten. Dann nahm he die 5 Brot und die 2 Fisch und kickten ab nom Himmel, dankt dafür und brügt dort und gief die Jünger dort, die Menschen fährt zu saaten. Sie alten alle und wurde saut, und sie lausen noch 12 Karv Brocken taub, die ewig geblieben wären. Einmal, als Jesus für sich allein im Gebet wär, kämen seine Jünger da auch an. Dann frug er an, wer die Menschen sehen, dort he wir. Sie sehen, je haunde Deiper. Einige ober sein, die best Elia. Einige sein, die best einer von den alten Propheten vom Tod abgestohlen. He sehte an, aber wer sei je dort ex sie? Peter antwortet und sagt, du bist Gott sein Christus. Er waren dann streng, dort keinem zu sein, und sie die Menschen sehen muss noch viel leiden und von den Ältesten und Schriftgelehrten und höhere Priester verschmäht worden. Er war totgemerkt worden, aber wurde den dritten Tag vom Tod abstohlen. Dann sagt er zu an Aula, wer mit mir mitkommen will, muss von sich selbst verjeten und derlich sein Kreuz ab sich nehmenden mitkommen. Wem dat darum te donen es sein Leben zu raden, wird dat verlieren, aber wer sein Leben am Minute halben verlieren wird, wird sich dat raden. Dann wird haft ein Mensch davon, wann er die ganze Welt gewinnt und ob er sich selbst verlässt und einen Grund bringt. Dann wer sich mit mir und meine Wirt schämt, mit dem wird die Menschen sehen sich auch schämen, wann er in seine Herrlichkeit und in Vorder seine heilige Engel ihre Herrlichkeit kommen wird. Ich sage jede Wahrheit, hier stonen einige, die den Tod nicht schmecken wollen, was sie dort Gottesreich sein wollen. Ach, doch, nachdem dort Jesus dit gesagt hat, nahm he Petren, Johannen und Jakoben und ging mit an op en Bogen ab, um zu beten. Und während he bet, ändert sich sein Gesicht und seine Kleider wurde schlock wit. Und mit einmal stunden 2 Männer, Moses und Elia, da und reden mit Jesus. Die werden an Herrlichkeit gekommen, um mit ihm dort eben zu reden, wo er nur Gott seinen Willen in Jerusalem sterben soll. Aber Peter und die mit ihm wären, wären sehr schleiprig, und als sie erst ganz wacker wären, sagen sie seine Herrlichkeit an die 2 Mann, die bei ihm stunden. Und als die Jesus verleiten, sagt Peter zu Jesus, Meister, dort ist für uns gut, hier zu sein. Lot uns 3 Zelten abstahlen, ein für die, ein für Moses und ein für Elia. Er wisst nicht, was er sieht. Während er das sieht, kam eine Wolk mit den Schauten Eva an, und sie färchte sich aus sie, an die Wolk ihr nennt kämen. Dann kam eine Stern aus der Wolk und sagt, dit ist mein lieber Sehen, horcht nur an. Und aus der Stern verschwung, wie Jesus da allein. Die hielten dort vor sich und reden zu keinem davon, was sie an der Zeit belebt hauden. Als sie den nächsten Tag vom Boer heraufkämen, traf sich dort so, dass mit einem mit einmal ein großer Schauf Menschen begegnen. Und mit einmal schrie ich ein Mann aus dem Volk, Meister, ich bete dich, komm, kick doch nur meinen Sehen, denn ich habe bloß den einen Sehen. Am Krieg einen Geist zu holen, dort er plötzlich abschreckt. Dorab kriegt er den Anstoß, so dass er mit dem Mühl schümt. Der verlaat am Faust niemals und bringt am Schier in den Grund. Ich brauche deine Jünger, dass sie den rüttrieben sollen, aber die können dort nicht. Dann seht Jesus zu an, O je ungelebendet, verdreidet Geschlecht. Wo lang soll ich noch bei you bleiben und mich mit you aufgeben? Bring den Sehnen mal her. Und während der junge Hahn käme, schmeit die Diebel am Wade am Anstut Hahn. Dann befohl Jesus den unreinen Geist zu verloten. Er heilt dort Kind und gab seinen Vater den Wade. Und sie staunten alle über Gott seine Herrlichkeit. Aber während alle Mann bewundert, was Jesus gedonen haut, seht er zu seinen Jünger, sorg so, dass je hören, was ich sage. Dann dort es meist so weit, dort die Menschen sehen, wo die Menschen in den Hängen gegeben wurden. Aber sie verstunden nicht, was sie sehen, und dort wird für an ihr Heim geholen, dort sie dort nicht begriffen können.
und sie färchte sich, um zu fragen, was er gemeint hat. Dann fangen die Jünger an, sich darüber zu streiten, wer unter an die Ratster sein wird. Als Jesus vernehm, was sie bei sich im Horten dachten, nahm er ein kleines Kind und stahl dort bei sich an. Und seht an, wer immer das kleine Kind in meinen Namen abnimmt, nimmt mich ab. Und wer mich abnimmt, nimmt den ab, den mir geschickt haft. Aber der geringste unter jü, wird der Ratster sein. Dann seht ihr Meister, wie sagen wem, an deinen Namen die will uttrieben, und wie verboten am dort, will er nicht einer von uns erst. Aber Jesus sagte am, verbeit am dort nicht, dann wer nicht je in uns erst ab uns sieht. Aus der Zeit noch kam, dass er soll trägen im Himmel genommen worden, entschloss er sich direkt nach Jerusalem zu gehen. Er schickt Wurtdreher vorab, die gingen an den samaritischen Tarpen an, durfte am alles reiten mögen. Aber die nehmen am dort nicht ab, will er sich vorgenommen haben, nach Jerusalem zu reisen. Und aus seinen Jünger, Jakob und Johann dort sagen, sehen die Haar, selbst wie vier vom Himmel rauffordern, diese über sie zu bringen, so als Elia deed. Er bekickt sich arm und beschwicht an und sieht, weht je nicht von, wort für ein Geist je staumen? Dann die Menschen sehen, es nicht gekommen, dort Menschenleben zu vernichten, aber dort zu raden, und sie gingen nun an der Darb. Aus der verlängten Wach gingen, seht wer zu am Haar, ich will mit dir mitkommen, und don't, wo die Hand jäst. Jesus sagt zu ihm, die Fass haben ihre Lache, die Vögel und im Himmel haben ihre Naster, aber die Menschen sehen, haben noch nicht einen Platz, seinen Kopf Hand zu leihen. Dann sagt er zu den anderen, komm mit. Die aber sagt, Herr, lass mich erst gehen, meinen Vater begraben. Jesus sagt zu ihm, lass die Dode ihre Dode begraben, du aber geh und predige dort Gottes Reich. Dann seht noch ein ander zu am Haar, ich will mitkommen, aber lot mir erst gönnen von meiner Familie Aufschied nehmen. Jesus aber seht zu am, wer seine Hand am Pluch leicht und dann Trick trägt, es am Gottesrecht nicht zu brocken. Dorop wählt die Haar sich 70 andere und schickt die 2 und 2 Taub versig nur all die Städte und Darpa zu gönnen, wo er reken Hand zu kommen. Er seht zu an, die Arend es ab ihrens Graut, aber da sind nur wenig Arbeiter. Prach hat den Haaren, den der Arend gehirrt, Arbeiter zu schicken, zu Arenden. Gut, ich schick you so aus Lamamanke Wilf. Nehmt nicht ne Geldtausch, nicht in Sack und nicht schlore mit, und begreist keinem hinge wer is, ob wo immer je einen Hüsen ankommen, sprecht in Frieden über dort Hüs. Und wann du an Friedenskind wohnt, wird jün Frieden über am blieben. Wann aber nicht, wird der Träg über jü kommen. Und dort Hüs aber blieft, eht und trinkt, wird sie jü geben, dann ein Arbeiter erst in Lohn wird. Jü soll nicht von ein Hüs um anderen gehen. Wann jü eine Staud an den kommen, wo sie jü abnehmen, dort eht, wird sie jü versaten. Heilt die Kranke, die da sind, und sagt an dort Gottes Reich erst an no an jü kommen. Aber wann jü eine Staud an den kommen, wo sie jü nicht abnehmen, dann geht er rüt auf den Gaus und sagt, wir waschen uns zu jüne schauen, sogar den Stoff auf, der uns von jüne Staud anhängt. Aber das soll je weiten, dass je dort Gottes Reich dich behauden. Aber ich sage jü, so dem wird an jenem Tag leichter aufkommen als so eine Staud. Weh die Kurazin, weh die Bethsaida. Wann diese große Wunder, die bei jü gedohne worden, während an Tieres und Sehenden gedohne worden, die hauten sich längst Sack angenommen, eine ausgesäten und sich bekehrt. Dort wird für Tieres und Sieden am Gerecht leichter sein als für jü. Und du Kapernaum, die du Himmel hoch erhoben bist, du wirst mit einer Halle aufgestarrt worden. Wer nur jü horcht, horcht nur mich. Wer jü veracht, veracht mich. Und wer mich veracht, veracht dem, der mich geschickt haft. Dann kämen die 70 Frau trägen sie den Haar, und dienen Nomen sind uns sogar der Diebel ungedohn. Hei aber seht an, ich sag den Sotun aus dem Blitz vom Himmel faulen. Kickt mal, ich hab ju die Kraft gegeben, auf Schlangen und Skorpionen herumzuklungen, und über den Feind seine Gewalt zu stohnen, und ju wort auch nur schoden. Doch jüne Freiheit soll nicht darüber sein, dass ju die Geister ungedohn sind.
vreid jy daar toe dat jy namens am himmel geschreven stonden. Dan vreid Jezus zich am geist en zeid, ek dank die voder aan haar ewe himmel en eed, dat u de angeleerde dat hast weten loten, wat u de wijze en geleerde nicht verstonden leidst. Voder, dit is zo als du dat vergoed en zaagst. Dit is mij alle van voder ewe jef worden. En keiner aus de voder weet wer de zeen is, en wer de voder is, weet keiner aus de zeen, en wem de zeen zich dat nog wilt weten te loten. Dan draait hij zich naar zijn jinger en zegt toe aan alleen, je zegen zijn die uren, die dat zijn wat je zijn. Dan ik zei je, dat veel profeten en kennen je dat zijn willen wat je zijn, of kregen dat niet te zijn, en hier willen wat je heren, of hebben dat niet geheerd. Bij een gelegenheid stond een schriftgeleerde op, en om Jezus op een proef te stalen, zei hij, meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te oorven? Hij zei te hem, wat staat am Gesetz geschreven? Wat laast die door? Hij zei, du sollst Gott dienen haren van ganzem Horten, van ganzer Seel, met al deine Kraften en al deine Gedanken Gott zennen, an deine Nächsten sollst du so Gott zennen als die selbst. Dann zei Jezus, du hast du reich gesagt, du dort, da wirst du leben. Dann wil hij zich noch selbst reich vor dir und zei zu Jezus, wer is mein Nächster? Dan antwoord Jezus aan en zei, daar ging een mens van Jeruzalem erop naar Jericho, en val de rijber en een hang, die reten aan de kleider van lief, sloegen aan bloedrig, gingen weg en leiden aan half dood liggen. Daar traf zich zo dat een priester denzelfde weg erop ging, en als die den man zag, ging die aan de andere zijde voorbij. Je rood zo ook een leviet, als die wat doorkeem en den man zag, ging die aan de andere zijde voorbij. Aber als een Samariter op naar zijn reis wat doorkeem en den man zag, erboren die zich even aan. Die ging haan en bebonk aan zijn wunden, goot door eilen wienen, dan zat hij aan op zijn ezelen op, neem aan nu een gasthuis en bezorgd aan. Als hij nächsten dag verloten wil, geef hij den wiet twee zelver stekken en zei hij zal den bezorgen, en wat het meer kostte wordt, wordt hij aan betalen wanneer hij terug voorbij kwam. Wanneer van die drie denkst du weer een nächste aan dem, die de rijber in de hang gevallen werden? De schriftgeleerde zei die zich even aan erbormd. Jezus zei te hem, dan go en doe ook zo. Als Jezus en zijn jinger weer gingen, kwamen zij nu en daar. Ne vrouw Martha neem aan bij zich hem huis op. Ze had een zuster Marie, die zou bij Jezus verfeit en horcht wat hij zei. Martha overleed zich van al dat haar nemen wat er reten mogen weer. Ze ging om haar en vroeg of hij nuchter erom geef dat er zuster er met de arbeid alleen leidt. Zei er toch dat ze mij helpen zal. De haar zei, Martha, Martha, du zorgst even zo veel dat u verdrustelijk wordt. Door is aber maar eind dat er zijn moord, en Marie heeft zich dat beter gewild. En dat zal er niet waargenomen worden. Dat kwam zo ram als Jezus op een gewisse steed en je bed via, en dan ophield, dat een van zijn jinger toe aan zei haar, leer ons beden, zoals je houdt zijn jinger beden leert. Hij zei toe aan, want je beden, dan zegt zo, ons voder im hemel, die nomen zal heilig gehouden worden. Laat dien rijk komen, en dienen wellen op eerden zou je donen worden als am hemel. Jef ons immer ons dergelijk brood, en verjef ons onze zinden, dan wie vergeven ook allem die ons schuldig zijn. En leid ons niet aan de verzekeringen in, aber bewoor ons voor den bezen. Dan zei hij toe aan, wo wordt dat zennen, want van jou wer midden in de nacht wordt nu zijn vriend gonen en zei een vriend, lie mij drie bultje. Dan een van mijn vrienden is op zijn reis wat mij gekomen, en ik heb niets aan ver te zaten. En wanneer die van binnen dan zei word, bouwde mij niet. De deur is al toegesloten, en ik zie met mijn kinderen al aan bad. Ik kan niet opstonen en die te geven. Ik zei je wanneer ook niet wordt opstonen om die te geven, wil hij zijn vriend weer, hij wordt opstonen en om die geven,
vil hij zo aanholen via. En zo zei ik ook te u, vreugd en u wordt gegeven worden, ziekt en u wordt vingen, klapt aan en de deur wordt opgemerkt worden. Dan wer de haft krijgt, wer de ziekt vingt, en wer de aanklapt, van dem wordt opgemerkt. Krijg je u een voordat denken, die ze in een zin worden de slang geven, van die arm nog een vers vreugde wordt? Oder die arm een skorpion geven wordt, van die arm nog een ei vreugde wordt? Want je dan, die je slaagt zijn, toch weten jullie kingen te geven wat goed is. Hoeveel meer wordt jullie voor de hemel, die den Heiligen Geist geven, die am dono vreugden? Jezus dreef een stammen dievel uit. En als de dievel verleidt, vangt de stammen man aan te reden en dat volk wundert zich. Een je oberzeden, hij dreef de dievel der Belzebuf, den bovensten dievel uit. Anderen verzachten am doorheen dat ze nu een teken van hemel vroegen. Jezus wist wat ze dachten en zei toe aan, irgendein Rick dat zich en zichzelf niet einig is, brengt zichzelf in de grond. En de familie, die zich oneinig is, valt uit een ein. Wann zouden zich met zichzelf niet einig is, wo zal dan zijn Rick bestonen? Ik zei dit, wil je zijn dat ik de dievel der Belzebub uitdrief. Wann ik de dievel dan de Belzebub uitdrief, der wem drieven jullie kingen de uit? Daarom worden ze jullie rechter zijn. Maar wann ik de dievel der God zijn vinger uitdrief, dat meint dat God zijn rijk al naar jullie gekomen is. Wann een storker met zijn geweren reedstijd even zijn huis te werken, blijft hem dat zeggen. Maar wann een storker als hij even aan komt en aan onderkrijgt, neemt hij aan zijn geweren waar. Waag, ab die hij zich verleidt en verschenkt wat hij gestolen heeft. Wer niet met mij is, is tegen mij. En wer niet met mij taubsammelt, verstreit. Wanneer een onreine geest uit een mensch naar u voort, wandert hij der wildnissen en zegt nu een plaats waar hij terugkomen kan. En wanneer hij keinen vindt, zegt hij zich, ik wil waar dat trek naar mijn huis gaan, van waar ik kwam. En wanneer hij komt, vindt hij dat huis rein en in ordning. Dan jijt hij en holt zich zeven geesten die de oeien zijn als hij. En dan traken zij aan de en een wonen door. En dat is met den mensen oeien als het eerst weer. Als Jezus dit zeed, zeiden de vrouw uit een volk met luider stem. Je zeiend is die liefde die je droogt haft en die brasten die du je zorgen haast. Hij aber zeed. Nog meer gezegend zijn die, die God zijn woord hier in Donau wordt het zegt. Als het volk zich am meed en noda drängt, vond hij aan te reden en zei, dit zijn verkeerde mensen, die zeker nog een teken, en wordt over zes geen teken gegeven worden als dat van den profeten Jona. Zo als Jona een teken van de Nineviten weer, zo wordt de mensen zijn een teken van dit geslacht zijn. De koningin van Zieden wordt om je rechtsdag opstonen en dit geslacht verdomen. Dan zij kwam van de andere Ziedwelt Salomo zijn wijsheid te horen. En hier is een die gerater is als Salomo. De mensen van Nineveh worden om je recht met dit geslacht toop opstonen en aan verdomen. Dan zij bekeerde zich als Jona predigt. En hier is een die zeker gerater is als Jona weer. Wer een lamp aansteekt, verstaakt die niet en bestelt die ook niet met een gefäß. Maar stelt die op een lamp en holen dat die erin komen dat licht zijn kennen. Dat uur is dat licht van den körper. Daarom wann die uur goed is, hast du licht van den ganzen körper. Maar wann die uur schlacht is den körper ganz am diesten. Daarom zegt daar nu dat het licht en je niet diesternis is. Wann dein ganzer Körper dann Licht is, und nur stichtet an sich haft, dann wird dein ganzer Körper so voll Licht sein, als wann dort von der Dach schienende Lamp kommt. Und als sie noch red, lud am in gewisser Pharisäer an, mit am Taub zu eten. Und er ging in an und sah sich am Dach. Und als die Pharisäer dort sah, wundert er sich, dass Jesus sich vor dem Eten nicht hängen war. Aber die Haar seht zu am, je Pharisäer holen de Kuffels en Schieven van Büten rein, aber innerlich sei je voll schlachtet en roven. Je Noren,
Haft dei, die uns no büten han geschaufen, nicht ook van bennen han geschaufen? Jeft wot die en ju haben tem goden, da wot für ju alles rein seinen. Wei, ju Pharisäer, je geven van pepermint en del en alle kerkenkruut den tienden, ob am leef to Gott, an je rechtigkeit kämme je ju nee. Dat laatste soll je gedonen haben, an dat eerste nicht ungeloten haben. Wei, ju Pharisäer, je seine jieren de baaste zetten en de synagogen te haben, en dat je op een marktplaats gereisd worden. Wei, ju schriftgeleerde en Pharisäer, je heichler, dan je zijn zo als ongetekende gräber, even de mensen gonen en nicht antwoorden dat ze door zijn. Dan antwoord aan een van de schriftgeleerden en zegt, Meister, wann du zo'n sagst, damit beleidigst du ons ook. En hij zegt, wij ook jou, schriftgeleerde. Je beloden de mensen met lasten, die ze schier niet drogen kennen, en je zelfs rieren niet één vinger aan de drogen te helpen. Wij jou, dan je buwen greven van de profeten, die je nu voorstoot gemerkt hebben. Daarmee bewees je dat goed heet wat je nu voorstoot gedaan hebben. Dan die hebben de bestemd dood gemerkt, en je buwen die aan de greven. Daarom zegt God en zijn wijsheid, ik wou aan profeten en apostel checken, en welke van die worden ze nog stonen en doodmerken. Daarom wordt dit geslaagd voor al die profeten erbloot verantwoordelijk zijn, dat er eerst vergoten worden van dan als de welte grond gelaagd wordt. Van Abel zijn bloot, wat Zacharias zien, die tussen den altaar en den tempel omkeem. Jo, ik zei u, dat wordt van dit geslaagd gevorderd worden. Wij, u schriftgeleerde. Je hebben den Erkenntnisschlüssel wahrgenommen. Je selbst sind nicht an den Gegonen und leiten die nicht an den Gegonen, die an den wollen. Als sie an dit gesagt hat, fuhren die Schriftgelehrten und Pharisäer am Hort an und beschmeiten am mit verschiedenen Fragen. Und lüden hingerlästig nur eine Antwort, womit sie am wurden beschuldigen können. Als inzwischen ein gewaltiger Schauf Menschen topgekommen wären, zodat ze zich ongeander ongeklungden, zegt Jezus eerstens te zijn jinger, heet u van de Pharisäer erheef, dan dat is heichlerie. Door is nus verstoken dat niet wordt van een dag komen, en nus zo heimlich dat er niet weer wordt dan hinger komen. Daarom, wat immer je am diesten gereed hebben, wordt am licht te hieren zijn. En wat je in een bennerste stoof en een aak gefuscheld hebben, wordt van huizendag gepredigd worden. Ik zei u, mijn vriend, vergt u niet voor die die den liefdood mogen kennen. En dan nog her, ob er nus meer doen kennen. Ik wil u aber zeigen, voor wem je vergt zullen. Vergt u voor dem, die ook kracht heeft en een haal te schmieden, wann hij is dood gemogen heeft. Ik zei u, voor dem vergt u. Worden door niet 5 spolingen voor 2 cent verkauft, en doch erst bij Gott niet 1 verjeten, sogar jene Haar auf dem Kopf sind geteilt. Darum fercht ju nicht, je sind mehr wert als ein Teil Sporlinger. Ich sage ju, wer mich für Menschen bekannt wird, dem wird die Menschen sehen, für Gott seine Engel bekannt. Aber wer sich für Menschen von mir lossagt, von dem, wo ich mich auch für Gott seine Engel lossagen. Und wer jenen den Menschen sehen redt, die soll Vergebung kriegen. Wer aber den Heiligen Geist lastet, soll nicht vergeben kriegen. Wenn sie ihr an ihre Schulen für ihre Verstöne an ihr Wald bringen, dann sorgt nicht darüber, wo sie ihr verantwortet worden oder was sie sagen sollen. Dann der Heilige Geist wird ihr groß dann geben, was sie sagen sollen. Dann sagt einer aus dem Volk zu einem Meister, sei meinen Bruder, dass er sich das aufgeht mit mir teilen soll. Aber hij zei te hem, Mensch, wer heeft mij zum Rechte über je gesagt, oder je Erbschaften anzudelen? Dan zei hij te hem, ziet versichtig, paust op, dat je niet jitzig worden. Dat Menschenleven hängt niet davon auf, dat einer veel besetten deed. En hij vertaalt aan een Glücknis en zei, dat wie een rijke man, die van zijn land een grote arend gekregen had. Hij dacht bij zichzelf wat hij doen zal. Dann er haut nicht Speckerrühm, die Arenden anzubringen. Dann sehnt hei, dit is wat ik doen woa. Ik woa meine
spekkers doolbreken en je raterbuien. En daar ben ik waar ik al mijn getreden in mijn zaken houden. En dan waar ik te mijn zeil zijn. Zeil, du hast vele jaren een groot en verrood opgespekkerd. Nu zie je ruig, at en drink en zie moutig. God aber zei te am, du noor, deze nacht wordt die zeil van die gevorderd worden. En wer wordt dat dan kriegen, wat u die wache leicht hast? Zo wordt het die gonen die voor zich zelfs en schouts wache leien en ober voor God te bezijnen nicht rik zijn. Dan zegt Jezus te zijn jinger, daarom zeg ik u, zorg niet over jun leven wat je eten worden of over jun lief wat je aantrekken zullen. Dat leven is meer als dat eten en die lief meer als die kleidung. Kijk naar de kraaien. Die zaaien niet en arenden ook niet. Die hebben niet spekkers of stalingen. En toch geeft God aan ervoudig. En hoeveel meer zijn je niet weet als de vijl. Wer kan zijn leven dat hem zorgen een stund aanleggen? Waar je zo'n kleinigheid niet voor zich brengen, waarom dan even dat andere zorgen? Kijk naar de lelje waar die wassen. Die arbeiden niet en spannen niet. En toch zei ik u dat Salomo en zijn heerlijkheid niet eenmaal zo stroom gekleed weer als een van die. Want God dat groot op een stap zo kleden deed, dat vandaar hier is en morgen hem overgesmeten wordt, hoeveel meer wordt hij u dan niet kleden? O, wo is je geloven dat zo klein? Merkt u dat niet voor door Eva wat je eten en drinken zullen? Zorgt door niet Eva. Nou, al zo wat trachten de heiden in deze wereld. Jun vader weet dat je dat alle brokken. O, wat tracht nou dat Gottesrijk, dan wordt je dat dit bovenend kriegen. Vergt je niet, kleine heer, dat als je vader zijn de vrijheid, je dat Gottesrijk te geven. Verkeep wat je hebben en geeft ook de armen. Verschaft je geldtauschen die niet oud worden. En schaut am Himmel, die niemals opneemt, wo de Dave niet bekennen en de matten niet vreten. Dan wo jun schouts is, wordt jun hoort zennen. Ziet je kleid en reed en loot jun lampen brennen, zoals mana, die doen luren dat er haar van de kaas komen zal. Dat, wanneer hij kämpt en aanklopt, zij am dan plötzlich de deur opmerken kennen. Dat wordt voor die deiner goed zennen, den de haar reed traf, wanneer hij kämpt. Ik zei je de waarheid, dan wordt hij zich het schaalduk aanbingen aan om das schekken, en dan wordt hij aan bedijnen. Dat wordt voor die deiner goed zennen, wanneer haar aan reed traf, zogar wanneer hij middernacht of klok 3 zum morgens kämpt. Over dit moet je weten, wanneer een huis haar je wist houdt te wonen klokkentijd de dijf komen wordt, wordt hij gewerkt hebben en niet laten in zijn huizen inbreken. Je zal ook reed zijn, dan de mensen zijn kämt en een klokkentijd waar je niet door met rekenen. Dan vroeg Peter haar, vertaalst u dit gelijkenis bloos te ons of te allen? Daarop antwoordde haar, wer is dan die truie en kloeke knecht, den zijn haar aanstalt over zijn deine te werken en aan te rechte tijd eten te geven? Dat wordt voor den knaag goed zijn, want de haar am dobi traft, dat hij dat deed, wanneer hij terugkomt. Ik zei u oprechtig, die wordt am verantwoordelijk maken voor alles wat hij bezet. Aber wanneer de knaag zich zegt, mijn haar komt nog lang niet, en fangt aan mank de deiner beide maanslied en vroeglied erom te slonen, en fangt aan te vreten en zich te bezuipen, dan wordt den knaag zijn haar een dag komen, wanneer hij niet door met rekent, en een stund van de hij niet wist, en wordt den te gruis verrieven, en wordt aan zijn loon met die angelevende toop geven. De knaag, die daar wist wat zijn haar van hem verlangt, en zich over niet reed mag, en niet deed wat hij wil, wordt veel streek kriegen. Maar wer dat niet weet, en deed wat er met je stroof worden, wordt weinig streek kriegen. Dan wem veel gegeeft is, van dem wordt ook veel verlangd worden. En wem veel aanvertrouwd is, van dem wordt ook veel gevorderd worden. Ik zie je komen een vuur op eeren te brengen, en ik wens me op eeren dat het al brandt. Maar ik moet me eerst met een doopdepel laten, en wat me dat van een kwal brengt, wat dat wordt eeuwig zijn. Meen je, ik zie je komen vrede op eeren te brengen? Ik zei u bestemd niet, over spoelingen.
Van nu aan worden vijf en ene familie zich aan die zenden. Drie jij in twee en twee jij in drie. De vader wordt jij in de zoon zenden en de zoon jij in de vader. De moeder jij in de dochter en de dochter jij in de moeder. De schwiermoeder jij in de schwierdochter. En de schwierdochter jij in de schwiermoeder. En hij zei tot volk, want je in wasten zijn in de wald opkomen, zei je voet dat wordt reinen. En dat tijd ook. En wanneer je feilen dat de wind van zieden bloos, zei je, dat wordt heet worden, en dat tijd ook. Heichla, je kan aan de eerden om hemel zijn, wo dat water zijn wordt. Waarom kan je niet zijn, en wo het tijd wie zijn? En waarom doe je niet zelfs rechten wat recht is? Want u met dienen jij een top op een wagen om je recht best, dan doe dien meeligste de zaak in je wees te slechten, dat hij die niet ferm je recht slapen kan, en de rechter die dan den stokmeister overgeven, en de stokmeister die aanstoppen laat. Ik zei die, door kamst u niet eruit, wat u dat laatste cent betold haast. Door werden aan die tijd zonen die Jezus dat van de Galilea vertaalden, die er bloot Pilatus en zijn opfer gemengd houden. Jezus zei, geloof je dat deze Galilea eure zender werden als al de andere Galilea, wil die op deze weg lieden moesten? Ik zei u nee, want je u niet bekeren worden, wo je alle kracht zo omkomen. Oder de 18, die en Siloa te dood kamen, als de torm op aan een opval. Denk je dat dat eure zinnen werden als alle andere mensen, die in Jeruzalem woonden? Ik zei u nee, en want je u niet bekeren worden, wo je alle kracht zo omkomen. Hij vertelt aan dit gelijknis. Een gewisse man had in zijn wijngaarden een vijgenboom geplant, en hij kwam vrucht eraan te zeken, op een vond kennen. Dan zei hij tot de wijngaardener, ik zie nu al 3 jaar hingen een ander gekomen vrucht aan deze boom te zeken, en heb keine gevangen. Hef den af. Waarom den nog langer laten kraften die eer nemen? Hij aber zei, laat den nog een jaar stonen. Ik wil aan den boom groven en mest eraan brengen. En wanneer die dan vrucht brengt, dan is het goed. Aber wanneer niet, dan kost den dan afhaken. En hij leed aan een van ihre synagogen om Sabbat. En daar weer een vrouw die al 18 jaar van een geest bezeten weer, die er verkrepeld houdt dat ze zich onmiddellijk oprechten kon. Aber als Jezus er zag, roept hij er naar zich en zei te er vrouw, du bist van die krankheid los. Hij leed er zijn hand op en zij recht zich plötzlich leek op en loof God. Aber die synagogen verstonen weer schalu door Eva dat Jezus am Sabbat geheild houdt en zei tot volk, door zijn zas arbeidsdeur, kom dan en loot je heilen, aber nicht am Sabbat. De haar zei dan to arm, du Heichler, dat nicht in jeder van jou zijn as oder esel am Sabbat uit dem Stall nemen en to drank leiden? Zal deze vrouw, obenom zijn dochter, die 18 jaar van zoon gebungen is, dan niet om Sabbat van haar krankheid geleest worden? En als zij dit gezegd hadden, moesten al zijn jenen zich schamen. Aber alle mensen vreiden zich dat hij zo'n wonderwerken deed. Dan zei hij, wat is zo als dat Gottesrijk? En waarmee kan ik dat vergelijken? Dat is zo als een zaamkoren dat een man en zijn gordon zeid, en dat was en wordt een grote boom, en de vegelungen om hemel kamen en buiden zich er een naaste en zijn aaste. En hij zei, vader, waarmee zal ik dat Gottesrijk vergelijken? Dat is zo als een heefmengsel, dat een vrouw een 3 schaffel meel in een kneed, wat dat in den ganzen dieg weer. En Jezus ging der steden en darpen en leer en geef zich op een weg naar Jeruzalem. Dan vroeg hem weer haar, zijn dat maar weinje die daar zeilig worden? En hij zei toe aan, streef door nou, dat ik de enge poorten in te wonen. Dan ik zei, je vele worden verzekeren en in te komen en worden niet en in kennen. Dan wanneer de huishaar eerst opstijt, en de der toe je toeslid, waar je buiten stonen en aankloppen en prageren, haar merk ons de der op. Maar hij wordt dan zeggen, ik kan je niet, en weet niet van waar je komen. Dan wil je zeggen, wie hebben voor die gegeten en gedronken, en du leest ons op een gausen.
Heere Worte an sein, ich weiß nicht, wer ihr seid oder wo ihr herkommen, seht, dass ihr beise Wächter von mir weichkommen. Da wird ein Heelen und ein Tänenknirsche sein, wenn die Obraumen, Isaac und Jakob und all die alle Propheten am Gottesreich seiden, und die aber wurden rückgeschmieden worden. Die Menschen wurden vom Osten und vom Westen, vom Süden und vom Norden kommen und am Gottesreich am Dach saßen. Und da sind bestimmt Letzte, die dort Erste sein wurden, und Erste, die dort Letzte sein wurden. Gleich zu der Zeit kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm, seh, dass du von hier wegkommst, dann Herodes will die dort mögen. Er sagte zu ihm, Gott sagt den Foss, ich war von dir und morgen noch die will uttrieben und heilen, und am dritten Tag habe ich mein Wort verreicht. Aber ich muss allemal noch von dir, morgen und evenmorgen, umgehen und bleiben, dann dort geht nicht anders, als dort ein Prophet in Jerusalem stirbt. O Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten dort mögst, und die steinigst, die dir geschickt wurden. Wofür habe ich deine Kinge nicht sammeln wollt, so aus einer Klug sich die Kickel und ihre Flechte sammelt, aber die wollen dort nicht. Seht mal, jün Tempel wird ihr verwillert geloten. Und ich sage ihr, ihr wollen mir nicht eher sein, was die Zeit kommt, dass ihr sagen wollen, gesegnet ist die an den Haaren sie nomen kann. Als Jesus an den Sabbat bei einem von den festen Pharisäern am Haus hineinging, tun er Mahltit, poste sie genau ab, was er deed. Und verarm stund ein Mann, der die Worte gesagt hat. Dann frug Jesus, die schriftgelehrten Pharisäer, ob das reicht, wie am Sabbat zu heilen oder nicht. Aber sie sehen nicht. Dann nahm Jesus ein Heilarm und leid am Gonen. Dann seht Jesus zu an, wann von jü irgendwem am Sabbat der Ass oder der Esel am Barm fall, würd jü den nicht aber stede rütkriegen? Und sie geben am Dorab keine Antwort. Als Jesus sagt, wo die eingeladene sich nur in ihren Platz am Dach drängten, vertalt he an ein Gleichnis. Wann die wer einlade kast, dann saht die nicht ab in ihren Platz dol. Denn dort konnte sein, dort noch ein Vernehmer aus du als eingeladen worden, und dort die du beid eingelot haft, dann zu die sagen mot, jef diesen Mann den Platz. Und dort du, die dann mot schämen. Und leer ja aufsetzen gönnen. Aber wann du eingeladen warst, dann go saat die hingen dol, so dort wann die kämte die eingelot haft, dann zu die sagen kann, Freund, komm wieder nur fern. Dann wirst du Ansehen haben wie dei, mit dei du taub am Dach setzt. Dann wer sich selbst erhebt, wird er aufgesagt worden, und wer uit sich selbst eraufsticht, wird erhoben worden. Dann seht he auch zu dem, der an eingeladen hat, wann du ein Mittag oder ein Ofenkost uitreden deist, dann lod nicht deine Freund und Breiter und Freundschaft an, auch nicht deine Reckenobers, dort dei die nicht auch einladen und die dort vergaudien. Aber wenn du in der Mahlzeit uitreitst, dann lohnt die Arme, die Krepels, die Lome und die Blinge an. Dann wirst du ein Segen dort haben. Will die, die dort nicht trägt holen können, wirst du deinen Lohn kriegen, wenn die Gerechte vom Tod abstohlen worden. Aus einer, der mit ihm am Dach saut, dit alle hier, seht ihr zu ihm, gesegnet ist die an Gottesreich Brot eten wird. Dann seht Jesus zu ihm, da wird ein Mann, der ein grotet Ofenkost uitreid und fehle dort zu enlaut. Und als es ihr steht, wie zu eten, schickt er seine Diener, die zu sagen, die du eingelaut wären, sie sollen kommen, dort wir nu alle reid. Aber die fangen alle an, sich einen um anderen zu entschuldigen. Die erste seht, er hat ein Stück Land gekauft und er muss gehen dort beseinen. Ich bär die mich zu entschuldigen. Ein anderer seht, ich hab 5 Paar Osse gekauft, und ich sie auf dem Weg haben, das auszuproben. Ich bär die, mich zu entschuldigen. Noch ein anderer sagt, ich habe meine Früh gefried. Darum kann ich nicht kommen. Dann käm die Knecht und vertal seinen Haaren dit alle. Dann wird der Hüs wird doll und sagt zu seinen Knecht, er soll schwind auf der Weg und Stautsgassen gehen und die Arme, Lome, Krepels und Blinge anbringen. Dann seht der Knecht, Herr, ich deit, was du befohlst. Du hast aber noch Rühm. Dann seht der Herr zu den Knecht, geh noch rüt auf ein Höchweg und hängere Haken
en tidningen en bedwing aan en ente komen dat mijn huis vol wordt. Dan ik zei je dat niet een van die door en je lood weeren, mijn oven kost schmaken worden. Daar ging veel volk met arm met en hij draait zich om en zei toe aan, wanneer irgendwer naar mij komt en niet zijn vader en zijn moeder, en vrouw en kinder en broeder en zuster haast, en ze gaan zijn eigen leven, die kan niet mijn jinger zijn. En wer niet zijn kreet draagt en met mij komt, kan niet mijn jinger zijn. Wann van jou wer wordt wel een torm buien? Wordt hij zich niet eerst aanzaten en de kosten überrechnen, om te zijn of hij dat ook betalen kon? Dat hij niet, wanneer hij eerst den grond gelegd houdt, uitvonk, dat hij den niet voor zich buien kon, en die dat zagen, dan even am spotten worden. En zeien, des maand funk aan te buien, aber kan dat niet voor zich mogen. Oder wouden kenig zijn, die jijen en anderen kenig kriegen wil, die zich niet eerst wordt doolzaten en zich dat even lagen, of hij met tien duizend jijen dem gonen kon, die nur arme 20.000 kämen. Und war nicht, dann schickt er den von jedem Friedensträger entgegen, um sich zu vereinigen. Groß so auch geht, wer sich nicht von alles losmögt, was er haft, kann nicht mein Jünger sein. Sollt es gut. Aber wann dort sollt den Schmack verlässt, wo man erst dort trinken sollten. Dort ist da nichts mehr wird für das Land, auch nicht für den Mestplatz, wo wordt er uitgesmeten, en wij uren haft om horen. 15, dem lood hier. Dan brachten alle taaksgelagte en zinder zich noden naar Jezus aan te heren. Op de schriftgeleerden farizeeën gramzaugden door Eva en zeiden, dis man neemt de zinder aan en atmet aan taub. Daarop zeide hij toe aan dat ik dit gelijknis. Wer onge jou, wanneer 100 schoop houdt en een van die verloor, wordt dan niet in 91 op een staaf loten en nu dat verlorene zeken wat hij dat vond. En wanneer hij dat vindt, lacht hij zich dat met vrede op de schulderen. En wanneer hij dan met een huis komt, roept hij zich zijn vriend en noberst op en zegt toe aan, vrijt u met mij met en ik heb mijn verlorene schoop gevonden. Ik zei u, groot zo worden zich ook de engel im himmel meer even een zender vrijen die zich bekeert, als even 99 erachter die zich niet bekeren brokken. Oder wenn er früh 10 Silberstecker haft und ein verlieren wird, würde er nicht eine Lampe anstecken und das Haus ausfegen und friedlich sehen, was sie dort fingen wird? Und wenn sie dort fängt, ruft sie ihre Freunde in Oberstaub und sagt, freut ihr mit mir, denn ich habe dort Silberstecker gefunden, das ich verloren habe. Gerade so sage ich ihr, wollen Gott seine Engel sich dort freien, wenn ein Sünder sich bekehrt. Dann seht ihr auch, ein Gewässermann hat 2 Sehens. En de jüngste zei te zijn vader, vader, jef mij mijn poort van oorf goud dat mij traft. En hij deelt aan zijn goud aan. En dat deed ook niet lang, dan pakt de jüngste zich alles toop en reist wiet van huis in een vreemd land en vermagelt zijn goud der zijn wil het leven. En als hij er snurst mee houdt, kwam de grote hongersnood in dat land en hem veelde aan alles. Dan ging hij en vermeed zich bij een landesberger, en die schekt aan nu staap de schwien te heiden. Hij wordt zich al jaren de muur met ofte schoten geparkt hebben, die de schwien vreten, op een keine jef aan die. Op als hij te bezinnen kwam, zei hij te zichzelf, hoeveel je mij de arbeider heeft mijn vader, die genoeg brood en te eeuwen hebben, en ik moet van honger omkomen. Ik wil mij opmerken en om mijn vader gonen en te hem zeggen, vader, ik heb jij in den hemel ook jij in die gezindigd, en zie het niet meer weer dien zijn te heiten. Laat mij een van die onge aangenomene arbeider zijn. En hij ging daarop los en kwam naar zijn vader. En zijn vader zag hem al van wiet afkomen. Am jammer dat even zijn en zijn, en raand hem het jegen, voet hem om en geef hem een kus. Dan zei de zeen te arm, vader, ik heb jij in die ook jij in den hemel gezendigd, en zie het niet meer weet dien zeen te zenden. Ober de vader zei te zien en knacht, brengt hem al dat baste kleed her, en traagt hem dat aan. Neem zijn hand en streep hem een ring op hem vinger, en bing hem schouw aan te tragen.
en bring en je maast het kalf her en slaag dat. En dan wel we eten en vrouw zennen. Dan desamien zijn we dood en is tom leven gekomen. Hij weer verloren en is gevangen worden. En ze vangen aan vrouw te leven. De eldste zijn aber weer op een stap. En als die noden om huis kwam en de muziek hier en zag voor ze dansten, roept hij zich en knaagt aan en vroeg aan wat er ver ging. Die zei toe aan, dien broeder is gekomen. Nien vader heeft dat mastkalf geslaagd, wil hij hem gezond waarde heeft. Dan wie de eldste zijn dol en wil niet in en gaan. Dan ging de vader eruit en pracht aan een end te komen. De zijn aber zei te zien een vader, kijk hem al deze jaren heb ik die gedeind, en zie die niemals je in aange was, en du hast mij niemals een bak gegeven dat ik met mijn vriend kunnen huren dag leven. Aber sobald aus dieser dien Sehen käme, der dien Gott mit Huren vermachelt haft, hast du verarmt dort Mastkolf geschlacht. Hei aber seht zu arm mein Sehen, du wirst immer bei mir, und alles, was ich hab, es auch dient. Dort ist doch ganz am Platz, dass wir einen frohen Tag feiern, dann dien Bruder wird dort und erst zum Leben gekommen, der wird verloren und erst gefangen. Hei seht auch zu seine Jünger, da wird einmal ein Gewässer recken Maun, die een verwalter even zijn goud houdt, en aan wordt aangemaald dat dit man zijn goud verkwozen deed. Dan roept hij zich aan haan en zegt, wat is dit dat ik van die hier? Je vermoed rekening van die buurkvering, dan du kost niet langer verwalter zijn. Dan zegt de verwalter tot zichzelf, wat zal ik doen? Dan mijn haar neemt mij mijn verwalter ambt weg, groven kan ik niet, en ik schaam me te prachen. Ik weet wat ik doen wil. Dat ze mij dan, wanneer ik mijn verwalter arm verlieer, en er hieze opnemen. En hij roept zich al zijn haren zijn schuldner en zegt tot den eersten, hoeveel best u mijn haren schuldig? En hij zegt 100 moot eil. Hij zegt tot hem, neem dien schuldzadel, zat die schwindel en schrie 50. Dan zegt hij tot den anderen, en hoeveel best u schuldig? En hij zei, 100 moot weit. En hij zei te arm, neem dien schuldzadel en schrijf tagendig. Daarop loofde haar den angerechten verwalter, dat hij klug gehandeld houd. Dan deze weltmenschen zijn am omgang met eres glicken kleken aus de lichtkinger. En ik zei je ook, bruk den angerechten mamen vriend te mogen, dat wanneer die met eenmaal nicht meer door is, ze je dan een eeuwige woning in opnemen. Wer am kleinen trui is, is ook trui am groten. En wer am kleinen nicht trui is, is ook nicht trui am groten. Daarom, want je met den angereichten mamen nicht zijn trui gewaast, wer wordt je den woren rechtom aanvertruien? En want je met dat wat een anderen zint is, nicht zijn trui gewaast, wer wordt je dan geven wat junt is? Kein Knecht kann zwei Haaren deinen. Er wird einen hausen und den anderen gut sein. Oder er wird einem treu sein und den anderen verachten. Je kennen nicht Gott und den Mammen zu glück deinen. Die geldgierige Pharisäer hatten das alle gehört und drehen darum ihren Spott über ihn. Und er sagt an, je sind die sich für Menschen reicht vorgehen. Gott aber kann ihn nur horten. Dann wird von Menschen hoch angesehen wird, es an Gott seine Ohren aufschüh. Dort gesagt sind die Propheten worden, gepredigt, was gehauen käme. Und von dann an ist dort Gottesreich gepredigt worden, und allemal drängt du mit Gewalt nähen. Dort ist aber leichter, von Himmel und Erde zu vergonen, als dort ein Streckchen vom Gesatz weichfällt. Wer sich von seiner Früh scheiden deit in der andere Fried, bragt der Ehe, und wer sich der Fried, der durch eine Scheidung gegonen ist, bereikt ook de eie. Da wie in je wasser rikke maan, die zich blijfrood, stroom en een fijnste katoen kleed en alle dag en vrede huig herleefd. Da wie ik een oma prager, Lazarus, vol schweren, die aan verder gelaagd wordt. En een verlangen houdt die kremels te eten, die den rikke maan van desch vallen, ze goor de hoen kemen en lekten aan de schweren rein. Einen Tag starf die arme Mann und ward von einem Engel obraumen in eine Schuld gedrückt. Der Rekke Mann starf auch und ward begroft.
Nou sê en haal en sy ne kwol opkikt, zag hy obrom en dort wied af met Lazarus op haar schoot. Dan schreeg hy, voda obrom erbormde ewe mee, en schek Lazarus dat hy zich de fingerspets en wota dukt en mee de tong keilt. Dan ek wo en deze vlamen je kweelt. Obrom oba zeed, zeen, denk eraan, dat du dien goudet en dien levenstiet gekregen haast. En Lazarus am jeendeel kreeg bijzit, nu aber wordt hij je treist, en du haast dien kwol. En boven en is tussen ons en jou een diepe afgrond, zodat het onmogelijk is, voor die van hier dort haan te komen, en ook voor die van dort her te komen. Dan zeed hij, voda, dan praag ik die, dat du am nu mijn voda zijn huis schekst, dan ik heb vijf breder, dat hij aan dit verstalt, dat zij niet ook aan deze uurt en de kwolen aankomen. Obram zei te am, die hebben Moses en de profeten, lood ze aan heren. Hij aber zei, nee, voda Obram, want van de dodesweer wordt haan gaan, worden die zich bekeren. Hij aber zei te am, want die nicht nur Moses en de profeten horchen, worden die zich ook niet bereden loten, want einer van de dodes opstond. Dan zeiden hij te zijn jinger, dat is niet anders schmerlich als dat beleidigungen komen worden. Aber owei, van dem, dat den die komen. Van dem wordt het beter zijn, van dem een meelstein om een hals gehangen wordt, en dan er meer geschmeten, als dat hij een van deze kleine beleidigen wordt. Zeg u fair. Wann die broeder zich aan die verzindigt, dan hol hem dat fair. En wann hem dat leid deed, dan verjaf hem. En wanneer zich zeven molden dag aan die verzindigt en zeven molden dag terugkomt en zegt hem dat dat leidt, dan zalst u hem vergeven. Dan zeiden de apostel tom haren, stork ons den geloven. De haar aber zeid, wanneer je een geloven aus een zaamkoren houden en tot deze mühlbeerboom zei worden, hij zal zich uitrieten aan de meerzaten, die wordt je gehorchen. Aber wer van jou die een knacht haf, wo dan van die van pleien oder schobheiden keim to am zeien, kom voort en zaad die dolen aard. Aber wo die nich eier zeien, merk mi een ovenkostereid, bing die een schaaljuk om en bedein mi, wat ek je eten en je dronken hab, en nog her worst du ook eten en drinken. Dankt hij den knacht of er wil de deed wat am bevolen weer, ik leef nich. Zo is het ook met jou, want je eerst alles gedaan hebben wat je bevolen is, dan zegt, wie zijn je weinig je arbeider en hebben bloos gedaan wat we schuldig waren te doen. Als Jezus naar Jeruzalem ging, neemt zich dat zo om dat hij verlengde de scheidingsgrens tussen zomaar Maria en Galilea ging. En als hij aan een gewisse dorp ging, bejeenden aan 10 uitzatse mannen. Die bleven wieder aufstonen. En schreeuwen uit vollem hals, Jezus, Meister, erbarm die ewe ons. Als hij aan zag, zei hij, God stalt u de priester fair, en werden ze jenge worden ze rein. Einer van die, als hij zag dat hij geheilt weer, keim terug en loof God met luider stem. Hij schmeidt zich Jezus voor de feit en dankt aan, en dat weer een Samariter. Dan zei Jezus te aan, werden dat niet tien die daar rein worden, wo zijn die andere neigen? Wie zes keine aus des Fram dat te fingen, die der Trick keim, Gott te danken? En hij zei te am, sto op en go dien waag, du best dat ich dienen geloven je heilt. Als hij mal van de Pharisäer gefrucht wordt, wanneer dat Gottesrecht komen wordt, zegt Jezus, dat Gottesrecht kämpft nicht zu seines. Menschen wollen ook nicht sagen, kickt, hier is dat, oder, do is dat. Wie dat Gottes Rijk in je is. Dan zegt hij te zijn jinger, daar wordt een tijd komen dat je je worden wensen een van de mensen zijn zijn deur te zijn, of worden die niet zijn. En ze worden te je zeggen, kijk hier, kijk door, of God niet met, door nu te kijken. Dan de mensen zijn wordt en zijn dag zo zijn als de blitz die over alles dacht wat in hem hemel is. Aber hij moet eerst nog veel lieden en van dit geschlacht verschmeten worden. En zoals het in Noah zijn tijd weer, zo wordt het ook aan de mensen zijn zijn deur zijn. De mensen ouden en dronken, vrienden en bevrieden zich, maar
aan den dag als Noah en de aardje nen ging, en dat woord hij kwam, en allem aanbracht. En laat zien door wie dat krijgt zo. De mensen oudten en dronken, kaften en verkaften, en planten en buiden, op aan den dag als Lot Sodom verlaten.

zum Volk. Wer an mich lebt, lebt nicht an mich, aber an den, der mich geschickt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich geschickt hat. Ich sie an diese Welt hineingekommen, ein Licht zu sein. Dort, wer immer an mich lebt, nicht am Diesteren bleibt. Und wer mein Wort hört und nicht lebt, den wo ich nicht rechnen. Dann ich sie nicht gekommen, die Welt zu rechten, aber die selig zu machen. Wer mich nicht habe will und mein Wort nicht annimmt, haft dort, wort am rechten deit. Dort wort, dort ich gered hab, wort am letzten Tag rechten. Denn ich hab nicht uit mich selbst gered, dann die Vater, der mich geschickt haft mich befohlen, wort ich donen und reden soll. Und ich weet, wort he befohlen haft, bringt ewig Leben. Darum red ich, dort wort die Vater mich befohlen haft zu reden. Dat wir rot veroosteren, dat Passafast. Jesus wist dat zijn tijd gekomen weer deze wereld te verloten en terug om voordat te gaan. Hij weer de zin je in deze wereld immer goed geweest, maar nu wil hij aanwijzen waar goed hij aan werkelijk weer. En bij ovenkast eten als de dievel, zien ze en zien Judas Ischariot, dat al enthoort gegeeft houdt Jezus te verroden. En Jezus wist dat hij voor de arm alles in de hand gegeeft houdt, en dat hij van God gekomen weer en waar er nu God jink, stond hij van ovenkast op, leed zijn kleider te zien en bonk zich een handdoek aan. Dan gaat hij water en kwam en vonk aan de jinge de feit te wassen en drie die met dat handdoek dat hij zich omgebongen houdt. Als hij bij Simon Peter en kwam, zei hij te hem, haar, wasst u mij de feit? Jezus zei te hem, wat ik nu doe, verstijst u nog niet. Die was dat op een heer verstonden. Peter zei te hem, du sollst mij niemals meer de feit wauschen. Jezus zei te hem, wenn ik die nicht wausch, bist du nicht met mij in Gemeinschaft. Dan zei Simon Peter te hem, haar, nicht bloß de feit, aber ook de hang in de kop. Jezus zei te hem, wer je waschen is, den brug zes nuscht aus de feit gewaschen worden, dan de erst gauns rein, en je zand rein, buiter einer. Hij wist, wer am verrode wurde. Daarom zei hij, ze waren niet alle rein. Als hij een eerste feit gewaschen had, neem hij zich waarder zijn kleider arm en zat zich dol en zei nogmaals aan. Weet je wat ik je gedonen heb? Je nane mij haar en meester, en dat zei je recht. Dan dat is wat ik zie. En wanneer ik je haar en meester je de feit gewaschen heb, dan zal je je ook een ander de feit waschen. Ik heb je een bijspel gegeven, dat je ook zo donen als ik je gedonen heb. Ik zei je gans op ernst, en knacht als niet raten als zijn haar, en die door je schekt als niet raten als die hem je schekt heeft. Wanneer je dit nu weten, dan zei je zelig, wanneer je dat ook donen. Ik red niet van je alle, ik weet wem ik gewild heb, maar dat moet zo erom komen als de schrift zegt, die mijn brood aard klinkt op mij met de feit. Ik zei je dat, nu, eer dat passiert, dat je, wanneer dat is passiert, je leven dat ik dit zie. Ik zei je de waarheid, wer immer irgendwem opneemt, den ik schakt, die neemt mij op. En wer immer mij opneemt, neemt den op, die mij geschakt heeft. Als Jezus dit gezegd had, wie hij am geest bedrekt en zei, ik zei je de waarheid, einer van u wordt mij werkelijk verroden. Dan kijkten de jongen zich onder een ander aan en wonderden van wem hij reed. Einer van aan, de jongen den Jezus goed weer, zou het nächste toe Jezus. Den plinkt Simon Peter toe en zegt hij zal aan vragen wem hij meent. Hij leent zich terug aan Jezus en aan en vroeg aan van wem hij reed. Jezus zegt dat is die ik dat en je dokte biedt geef. En hij dokt en biedt aan en geeft Simon zijn zoon Judas Ischariot dat. En als Judas dat biedt brood neemt, voer de zoltoon en armen in. Dan zegt Jezus te arm, wat je doen west, dat doe bood. Maar door om des wist keiner, waarom Jezus dat te arm zegt. Wil Judas de geldtasch houden, dacht een einde dat Jezus te arm zegt, hij zal gaan en kijken wat ze hem vastbrokten. Oder dat hij wat voor de armen geven zal. Zowel als Judas dat brood genomen houdt, jink hij eruit. En dat weer nacht. Als hij is waag weer, zegt Jezus, nu is de menschen zijn verheerlijkt en God is derg arm verheerlijkt. Wanneer God derg arm verheerlijkt worden is, dan wordt God arm door ook zijn heerlijkheid schenken
und wird am Furt

0: alla om det evangeliumshalven, då det jag an de segningen del haben kan. Vet ni inte att de ena vadranen, alla ranen, och bara ena gevänt en pris, rant så att ge den krigen. Vi är med sig med en spelkampf avgift, hält sig sträng av reglen. De donen dat om de kron till krigen, de då nicht blivit. Och vi donen dat om de kron till krigen, de evig blivit. Dåram ran ik nicht aus ene, de nicht weet wo he han vill. Ik de ook nicht bloß en de loft aram schlonen. Ik verknuff min egen lief en merk mi tom schloof on mi selst. Dat ik nicht andere predien do en selst nicht te brokken zie.
1: Leve breder, dit zal je weten dat onze voders alle onder die wolk waren en alle derge meer gingen en zich onder die wolk en er meer alle op Mozes hebben diepeloten en eten alle overeen het geistelijke eten en hebben alle eind en datzelfde geistelijke gedrink gedronken en ze dronken alle uit den geistelijke steen die met aan keim en die steen weer Christus. En doch met de meeste weer God niet tevreden. En daarom moesten die in de wildnis omkomen. Dit is daarom geschreven dat wij daaraan zijn zullen, dat wij bij ons hem horten, niet zullen daarop uitzenden bezig te donen. Je zullen ook niet jetsen denen, zoals onze jaren eindje deden. Zoals geschreven staat, dat volk zat zich dol te eten en te drinken en stond op te spelen. Wel wij ook niet hoererie drieven, zoals jaren eindje deden, en aan een dag 23.000 vallen. Wel wie ook niet onze haren verzeken, zoals onze jaren eindje deden, en van de slangen omgebracht worden. Ook niet aramgrunzen, zoals onze jaren eindje deden, en van verdorven omgebracht worden. Al dit passeert aan jaren, en is daarom geschreven dat wij, die wij in de laatste tijd leven, onze woorden ook door ons zijn. Daarom zullen die door menen faust te stonen, zich verzenen dat ze niet faulen. Er bij u is nog geen molen verzekering gekomen, wo met anderen niet bekend zijn. En God is true en wordt het niet te loten, u zo loten te verzekeren dat je dat niet verdrogen kennen. Aber wordt voor een waag zorgen, uit de verzekering eruit te komen, zodat je dat verdrogen kennen. Daarom in de leven breder. Vliegt vom Götzendienst. Ik red to you aus to verständige Menschen, recht je, wat ik zei. Jeft dort gesegende Ovendmols Glaus, wofür wir danken uns nicht der Gemeinschaft an Christus sein Blut, und wann wir dort Brot breken, nehmen wir da nicht Aundeel an Christus sein Lief? Wiel do ein Brot es, sehr wie, die do fehl sind, ein Lief, wil wie ons dat ene brood aandelen. Kijk nou dat volk Israël, hebben die dat opvereten, niet een poort om altaar? Meen ik dan dat een opver dat een jetsen je opvert wordt, überhaupt wat is, oder dat een jetsen wat is? Nee, ob ik zei, wat de heiden opferen, opferen ze den dievel, en nicht God. En ik wil niet dat je met den dievel zelle gemeenschap hebben. Je kan niet uit den haren zijn glas en den dievel zijn glas tegelijk drinken. En je kan ook niet aan beides, den haren zijn dash en den dievel zijn dash tegelijk aan poort hebben. Probeer wie den haren tom afgans te reizen? Zij wie sterker als hij? Wie hebben te alles vrijheid, maar dat denkt niet alle tom goden. Wie hebben te alles vrijheid, dat helpt over niet alle op te buren. Keiner zal zijn eigen goed zeken, aber dat wat zijn nächsten goed deed. Eet irgendwat dat am vleesmarkt verkauft wordt, en omdat je wessenshouden vrucht niet te veel. Dan de eed je heet met allem toop den haren. Wanneer je van de angelevende weer enloot, en je gone mochten, eet alles wat ze je verzaten, en omdat je wessen te verschonen, vrucht nu nust. Maar wanneer te u zei zul, dit vlees weer de jetsen je opvat, dan eet dat niet om den zin het halven dat u dat zeed, dat je zijn gewassen verschonen. Ik meen niet jun eigen gewassen, over den anderen man zien. Dan waarom zul ik mijn vrijheid van een anderen zijn gewassen bestemmen loten? Wanneer ik God voor mijn eten dank, waarom word ik dan beschuldigd, wanneer ik eet, wofür ik God gedankt heb? auf je etende

Sidonia weer met kam, en zijne moesten dat die nicht reid weeren, moest wie, ohnen van u te reden, met ons vertrouwen en u te schauen te worden. Daarom dacht ik, dat wordt goed zijn, want die breiden al vooruit kamen en reelden dat wat er nog veelt om de grote golf reid te hebben. Die je versproken, dat het een golf is die je jaren en niet gedwongen geven. En ik zei u, wer spoorzaam zijt, wordt ook spoorzaam arenden. En wer rechtlich zijt, wordt ook rechtlich arenden. En in jeder zal dat, wat hij zich hem hoort en vergenomen heeft te geven, met vrijden geven en niet gedwongen. God freit zich tot dem, die de jaren geeft. En God kan u alle genodengoven rechtlich schenken, dat je immer vol abhaben en rechtlich gode donen kennen, zoals je schreven staat. Hij heeft zijn zood uitgestreid. Hij heeft de armen gegeven. Zijn gerechtigheid wordt immer blijven. En hij, die den Simon zood tom zijn en brood tom eten geeft, wordt ook u met zood verzorgen en jullie gerechtigheidsarend vermeren. Je worden naar alle zijden rekgemerkt dat je bij alle gelegenheden rief uitdelen kennen. En dan worden vele God voor de goven danken, die ze dich ons van u kriegen. Dat is een dienst, den je donen. Zorg je niet meer voor dat wat de heilige broeken, die werkt ook dat dat God van vele gedankt wordt. Wil je je dat deze dienst trouw bewezen hebben, worden vele God te verdanken dat jullie werken en jullie geloofensbekendnis met het evangelium van Christus sterven en ook dat je aan en alle anderen zo rechtelijk met je helpen hebben. En wil God u buitengewoonlijk grote genood bewezen heeft, hebben zij een verlangen voor u te beden. God zij gedankt voor zijn goof, die wir niet beschreven kennen. Ik, Paul, ermoon u aan mijn leeftolje vriendelijke instelling, die ik door Christus heb, ik die ik zwak en kleinlich zie, wanneer ik u voor mij heb, op een broven gelijk touw, wanneer ik weer afzie. Ik bid u, laat dat niet bij doorkomen dat ik wil moeten zo dries zijn, wanneer ik kom. Als ik met die reken te zijn, die door menen dat onze gezending bloos menselijk is. Wanneer wij ook in deze wereld leven, door wij is ons kampf niet uit weltlichem drief. De geweren waarmee wij kampen, stammen niet uit deze wereld. Die hebben een Godeskraft in zich waarmee wij alles doorbreken wat vast en zeker stonen zal. We riemen met allen strijd op en met alles wat jegen de erkenntnis opstijt die van God komt en nemen alle gedanken vast dat die Christus gehorchen moeten. En zobald als je worden gehorchsam zijn, zijn we reid alle ongehorchsamkeit te strofen. Je zijn een ding bloos zo als die van buiten zijn. Wanneer zich irgendwer zeker is dat die Christus aangeheert, dan laat am daaraan denken dat wie groze God als hij ook Christus aan je heren. En wanneer ik ziemlich vrij van de kracht reed, die de haar ons geeft je te buien, en niet je in de grond te brengen, daarmee word ik mij niet schamen. Ik wil je niet den indruk geven dat ik je met mijn brief angsten wil. Dan eentje zeggen, zijn brief zijn streng en wichtig, aber een persoon merkt hij niet een grote indruk. En wanneer hij reed, is door niet veel door hingen. Laat zo'n mensen door met rekenen wat wij en onze brief weren, door nu waar wij handelen wanneer wij door zijn. Wij worden dat niet weuren, ons met die te vergelijken, die zichzelf loven. Die weten überhaupt niet wat ze doen, waar ze zich aan zichzelf meten en zich met zichzelf vergelijken. Wij worden met ons niet even moeten stolz zijn. Wij worden in die grenzen blijven die God ons gestalt heeft, om ook bij u te komen. Dan wie straken ons niet evere grenzen, als wanneer wie niet bij u komen wären. Dan wie wären de eerste met Christus zijn evangelium bij u te komen. En wie stehen ook niet evere grenzen met een ander zijn arbeid stolt te zijn. Wie hopen daarop dat onze arbeid onder u zich donen uitdehnen wordt als hun geloven toenemen wordt. Zodat wij dat evangelium nog in länder predigen kennen, die wieder aufsend als je. Dan wij willen ons niet doormet loven, wat een ander al je donen heeft. Wer met irgendwoud stolt zijn wel, zal met dat stolt zijn wat de haar je donen heeft. Angenehm is niet die zichzelf looft, aber die den de haar looft.
Ek hoop jy vir

woord als een zweet dat de geest je geeft. Dit doet alle om je bed, bid God om help. Bid immer, want de geest je daartoe aanmoont. Blijf waken en geef niet no met beden. Bid voor allem die te God zijn volk je heren. Bid ook voor mij, dat ik nog brof genoeg zijn dat je heimnis en evangelium zo te predigen als ik dat je heet. Woertoe ik je schakt zie, en nu ook met keden je bongen zie. Tekekus, en lieve broeder die den haren trouw deint, wordt je vertalen van mij dat jij het en wat ik doe. Den heb ik groot doorwegen, nu je schakt, dat je weten, wo ik hier uitmerken doe, en dat je doordig fresh en moed voten. Ik bid daarom dat God de Vader en de Heer Jezus Christus je den vrede en de leef schenken mochten die met hem geloven komen. Mocht God zijn genood met al die zinnen die onze Heer Jezus Christus werkelijk op eerens goed zijn. Paul en Timotheus, Jezus Christus in Adena, aan alle heilige en Christus Jezus en Filippi, ook aan de verstonen en diakonen. Mocht God ons Vader en Christus Jezus ons Heer, je genood en vrede schenken. Ik dank mijn God wanneer ik aan u denk, en wanneer ik voor u alle bid, bid ik voor u met vrede. Wil je van eerste dag aan met helpen om evangelium te arbeiden? Ik zie me door en zeggen dat die dat goede werk in u aanvangt, wat aan Jezus Christus zijn dag door zijn woord, dat het woord voor dich zijn. Wil ik u hem horen hebben, is dat ganz recht van mij zo van u te denken. Dan of ik en keden zie, oder zest woer voor dat evangelium strijden en sto, je hebben aandeel aan de genood die mij geschonken is. God weet dat ik zoals Jezus Christus zelfs en verlangen no u heb. Mijn gebed is dat jene leef immer aan erkentnis en inzicht toenemen mocht, dat je doorig zijn leren wat het allerbeste is, dat je aan Jezus Christus in een dag rein en onschuldig bent, dat je te God zijn eer en verheerlijking met je rechtigheidsvrucht beloden bent, die door Jezus Christus komt. Breder, dit zal je weten. Wat ik dergemerkt heb, heeft metgeholpen het evangelium te verbreiden. Doordat is alle wachte aan Paulus, dat klaar geworden, dat ik om Christus in het halven en deze kede zie. En wie ik gekeerd zie, hebben mijn meeste breder om haren meer moed gekregen, God zijn woord nog triester en vruchtlozer te predigen. Dat is zo, dat een je Christus uit afgunst en strijd zocht predigen, maar een je ook uit goede mening. En die dat uit leef donen, weten dat ik hier zie voor dat evangelium in te stonen. Jane die Christus meer uit afgunst als uit reinem drief predigen, meinen ze kennen dat van mij en mijn keden nog meer zrobel ja merken. Maar wat is er aan? Of dat nu uit een woorden oder anwoorden grond komt, dat wichtigste is dat Christus aan je alle omstände predigt wordt, en daartoe vrij ik mij en word vrouw blijven. Dan in dat wat met mij passiert, ik weet dat jullie gebeden en Jezus Christus in geest mij te mijn radung verhelpen. Ik hoop en reken op eerenstorm dat ik op keinen weg word te schauen te worden, maar dat Christus nu zo als Emma en mijn lief, of dat leven oder dood, wordt geëerd worden. Dan Christus is mijn leven en sterven is van mij gewenst. Wanneer ik hier nog om leven blijf, dat meint van mij nog meer vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat te willen. Mij traagt dat zeer nu bij het zieden. Ik heb lust afscheid te nemen en bij Christus te zenden, wo dat wiet beter is. Ober om jenet halven is het nog niet dat ik nog om leven blijf. En wie lijkt mij door een zeggen zie, weet ik dat ik bij u blijven woor en met helpen kan jene vrijheid om geloven te vermeren, zodat jene vrijheid aan Jezus Christus zich doordat dat ik je komen zie, nog vermeren kan. Zijt bloos door nu dat jene wandel met Christus in evangelium stemt, zodat of ik haan kom oder waag blijf, van u heren woor dat je am geist gelijk gezonnen zendt en met ons toop van den geloven om evangelium kampen. En laat je op keinen weg van die angsten die jegen je zendt.
dann veran bedeet dort verdammnis, für jü über

0: Herrlichkeit und dort auch von Gott. Dann du erst dort am Christus in het Haul von Geschenken nicht mal an arm zu leben, aber auch für arm zu leiden. Dann die haben denselben Kampf, den die an mir sagen, an nu hier, dat ich da noch benne sie. Wenn du dort irgendwo Mut gebt, dort die Christen sind, und da sie in der Leib getreist worden, und am Geist Gemeinschaft haben, und irgend Leiftoll jetzt mitleiden haben, dann merkt mir dort euch froh, dat die ju einig sind, ju alle glicken gut sind, und an einen Geist nur einerlei streben. Dort nuscht uit stolte Endbildnis, en ihr jeets, en ohnen stolt acht andere Hecke aus ju selbst. Je sollen alle nicht bloß nur dort uitzenden, wat ju selbst interessiert, aber auch nur dort, wat den Nächsten interessiert. Je sollen alle so je Sonne senden, aus Jesus Christus selbst wir, die von Natur uit Gott wir, aber dort nicht ansag aus wat, dort heimat Gewalt genommen haut. He stich uit sich selbst, uit seine Gottheit erüht, nehm Knachs Natur an, und wort dadurch so aus wie ein Mensch geboren. Und als er erst ein Menschengestalt wir, stieg er uit sich selbst darauf und wir gehorsam bei am Tod am Kreuz. Darum hat Gott am zum allerhöchsten Platz erhoben und einen Nomen gegeben, der über alle Nomen steht, so dass sich an Jesus seine Nomen alle Knien am Himmel, auf der Erde und unter der Erde beigesellen, und dass alle Tungen zu Gott seine Verherrlichung bekennen sollen, dass Jesus Christus Herr ist. So, liebe Freund, als ich da wir, gehorcht je in denen, was ich befohl. Will je eine Seligkeit haben, schauf mit Furcht und Zittern wieder, nu dass ich nicht da sie. Gott wirkt an je beides, den Wellen, auch dass je donen, was am gefällt. Was immer je donen, sieht er bin nicht bromsch oder waderspanstig, dass die Gott seine reine, unschuldige Kinder sind und die nicht ausgesaten ist an unseren krammet, verdreidet Volk an dieser Welt aus Licht erschienen. Und holt du an dort Leben bringende Wort, dass ich mich an Christus seine Tag dort freien kann, dass ich mich nicht verjebst angestrengt an die Arbeit habe. Und wann mein Leben soll aus ein Opfer über jenen Dienst und jenen Glauben je Gott worden, würde ich froh sein, und mich mit dir freien. So soll die auch froh sein und die mit mir taub freien. Wann der Herr Jesus dazu will, reken ich Timotheus bald Hand zu schicken, will du hören, wo dort mit dir steht, soll mir Mut zu sprechen. Ich hab sechs keinem aus Arm, der so darum besorgt ist, dass es dir gut gehen soll, anders dat alle um sich selbst zu donen und nicht um Christus seine Sache. Aber je weiter, wo Timotheus sich Hand stahlt, und so aus dem Sehen mit dem Vater, mit mir taub am Evangelium dient. Darum reken ich am Hand zu schicken, so schwind aus ich weit, wo sich dort mit mir rumnehmen wird. Und ich hab dort Vertrauen am Haaren, dort ich selbst auch bald Hand kommen wird. Aber ich lebe dort wie neidig, dort ich Epaphroditus, mein Bruder, Mitarbeiter und Mitkämpfer, den je schickten für mich zu sorgen, nu trägt nur je schickt, dann hei hau den Verlangen, ju alle zu seinen, dann hei wir besorgt am ju, weil je gehirt hau den, dort hei krank wir. Und hei wir bestimmt todeskrank. Aber Gott erbohren sich über arm, und nicht mal über arm, aber auch über mi, dort ich nicht noch ein Trüher über dem anderen hau. Da wehen wir mi dort so viel mehr darum zu donen, am Hand zu schicken, dort je ju freien können, am Wahrer zu seinen, und ich, um weinje zu sorgen haut. Nehmt am Christus in het Wellen mit Frieden ab und ihr zonen Mann aus arm. Will he sein Leben und seine Arbeit für Christus ab dem Spell saad, für mich zu donen, wat je nicht für mich donen können, wie he den Tod dich bijgekommen. Na jo, meine Brüder, freit je am Haaren zu sennen. Je dit immer wahre zu schrieben, fällt mir nicht schwor, und je waren darin so viel sicherer. Seid ju fair für die Hung, die Verdorvensarbeiter, die ju am Fleisch verschnieden wollen. Dann wie, die Gott am Geist anbeten, sind die Beschneidung, sind froh am Haaren und verloten uns nicht ab beschneiden Sennen. Wann ich mich auch ab die Beschneidung haut verloten könnt. Und wann irgendwer meint, dort heisig ab het Fleisch verloten könnt, ich würd mehr Ursache haben. Ich wort am achten Tag beschneiden, Staum uit dem Volk Israel, uit dem Staum Benjamin, ein Hebräer von Hebräer, wat dat Gesetz anbelangt en Pharisäer, ivrig genug de Gemeinde notzustohlen, en jene Gerechtigkeit am Gesetz anschuldig. Aber wat immer dann von mir gewünscht wird, sehe ich nu am Christus in het Wellen an aus Verlust. Meier aus dort, ich sehe all dort an aus Schulden, wann ich dort damit verglick, wat mir dort wird, als Jesus Christus meinen Haaren zu kennen, am den sie nicht halven, ich dort alle verloren hab. Ich sehe dort alle an aus schon, dort ich Christus gewinnen und vollständig anarm sie, und nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit hab, die durch dort Gesatz kommt, aber eine, die ich durch den Glauben an Christus hab, eine Gerechtigkeit von Gott, die durch den Glauben kommt. Ich will arm an seine Kraft vom Tod abzustohnen, auch seine Leidensgemeinschaft kennenlernen. Um seinen Tod ähnlich zu werden, dass ich auch vom Tod abstohnen war. Nicht, dass ich das all habe und dadurch ein vollkommen sie, aber ich tue alles, was ich kann, dort zu holen, zu kriegen, wozu Jesus Christus mich all zu holen hat. Breder, ich sei mir nicht dafür an, dass ich das all zu holen habe, aber einerlei tue ich, ich vergeht, was hinter mir liegt und streng mich an, dort zu kriegen, was noch zu haben ist. Ich sah darauf los, um Ziel zu kommen, um den Priest zu gewinnen, wozu Gott uns an Christus Jesus Himmel an berufen hat. Und alle, die wir all vollkommen sind, sollen so ihr Sonne sein, und wenn die irgendwo an anders denken, Gott wird die auch daran tragt halten. Immerhin, weil wir uns einig sind und so wandeln dort uns Leben mit der Erkenntnis stimmt, die wir all haben. Brüder, schlüt ihr mit der Taub, die mich an ihrem Wandel zum Vorbild nehmen. Dann so, als ich ihr all Völker gesagt habe, und nun war da euer Thronen sei, viele leben so, als war sie den gekreuzigten Christus seine Feind sind. Aber die waren eine Verdammnis launden. Dann ihr Buck, es ihr Gott. Sie sind stolz mit dort, womit sie sich schämen sollen. Und beschaffe sich bloß mit Dingen, die zu dieser Welt gehören. Uns Birger reicht, aber erst am Himmel. Und wir lüren all sehr Donau, dort uns Heiland Jesus Christus von dort kommen soll. Hei wort durch seine Kraft, durch die hei sich alles kaum ungedun mögen, unseren Lief und dit Erdenleben ändern, so zu seinen auch sein Herrlichkeitslief erst. Dora meine Brüder, die ich leif habe in ihrer seine Macht, die je meine Freiheit und meine Krone sind, dit ist, worum je meine liebe Freund am Herrn fauststohne sollen. Ich ermohn Evodia und Zentichi an Einigkeit am Herrn zu leben. Und ich bär die, mein treuer Kamerad, halb die früheste mi am Dienst am Evangelium mit Clemens und die anderen mit über der Taub drei Bistunden den Ernomus am Lebensburg stohnen. Freit ihr immer, dass ihr den Herrn angehören. Und ich sage ihr noch einmal, freit ihr. Lot alle Mann seinen, wo leiftolig ihr seid. Der Herr kommt bald. Mögt ihr keine Sorgen, aber kommt mit alles und jene Gebete dankend und betend für Gott und lot am weiten, was ihr fehlt. Und die Frieden von Gott, die weit über alles jäht, was Menschen verstohlen können, wird jene Horten und Gedanken der Jesus Christus bewahren. Dann zu guter Letzt, Brüder, was immer wahr und bedienenswert ist, was reicht, rein und leiftolig ist, was gute Eigenschaften hat und lobenswert ist, damit jäft ihr auf. Eift ihr daran, was ihr von mir gelehrt und gekriegen und gehört und gesehen haben, dann wird der Friedensgott mit ihr sein. Ich freut mich sehr am Herrn, dass ihr endlich bei dort gekommen seid, war da für mich zu sorgen. Ich weiß, Gott, dass ihr dort eher an mich zu tun wirst. Ihr habt bloß nicht die Gelegenheit, dort zu bewiesen. Ich rede nicht aus dem Sinn, dass mir dort an was fehlt, denn ich habe gelehrt, euer alle Umstände zufrieden zu sein. Ich weiß, was das meint, nicht genug zu haben, und weiß auch, was das meint, Rief zu haben. Ich habe dort Geheimnis gelehrt, an alle Lügen zufrieden zu sein, auf Saut oder hungrig, auf rechtlich oder knapp zu haben. Ich kann dort alle durch die Kraft tun, die Christus mir dort zu jäft. samma hand, ge haben Gott gedonen mig an mina förlägenhet bitustonen. En ge Filippa vete selst, dats exas keine gemeint aus ge, om geven en nemen bedeilden, aus ek Macedonien verleid en anfung dat evangelium te predien. Dan ze go aus ek en Thessalonik wir, schek die eerst einmal en dan nachmal mi te halpen. Nicht dat ek dat geschenk sieg. Ek sieg nur de Frucht, wo der jün Lohn toneemt. Aber ek hab alles voll abgekregen. En meia aus ek brok. Ek sie goed verzorgt dat ek dat wat je mi der Epaphroditus schekten. En schein rekendet, angenehmet Opfer, dat Gott gefällt. Mein Gott wordt jü uit seinen Richtum an Herrlichkeit, der Jesus Christus alles schenken wat je brokken. Nu aber soll uns Gott en Vader op immer en immer geloofd worden. Amen. Gereist alle Heilige en Christus Jesus. De Breider, die hier bij mij zijn, laten jou gereisen. Alle Heilige schenken een groß, en gaan support de vom Kaiserhuis. Mocht Jesus Christus in Gnade met jullie Geist zijn. Van Paul, die durch Gott zien wellen, Jesus Christus in Apostel is, en ons Bruder Timotheus. An Gott seine Kinder, unsere treue Brüder in Kolosse. Wir wünschen euch Gnade und Fried von Gott, unseren Vater und dem Herrn Jesu Christo. Wir danken Gott, unseren Herrn Jesus Christus, seinen Vater, immer wann wir an euch denken und für euch beten. Weil wir von euch Glauben an Jesus Christus gehört haben und wo ihr alle Heilige Gott sind. Und dort ihr dort haben Foten könnt, dort vorab ihr hoffen, für euch im Himmel redlich. Davon heert je aus je dort, wat hoofd je evangelium je predigt wordt. En zo als dat in de ganse wereld woust en vrucht brengt, zo deed het ook bij je, van den dag aan als je dat heerden en God zijn genoot wat hoofdig verstonen kunnen. Als Epaphras ons leven met arbeid je door even beleerd. En hij is een van Christus zijn truie diener. Hij heeft ons ook van je leven vertaald, dat je door den Heiligen Geist hebben. Voert als wie dat heerden, hield wie aan voor u te beden, dat God u mocht te verstaan geven, wat je doen zullen, en dat u dat niet aan geistelijke inzicht velen zal, wo je God te je faulen leven zullen, en dat goede werken vrucht brengen, en God immer nodig kan leren. En mocht God u kracht geven sterk te zijn, door nu als zijn macht heerlijk is, dat je alles geduldig met vrede uitholen kennen, en Gott den Vater door verdanken dat hij u weet acht, dat of goed te kriegen met alle heilige toop die am licht leven. Hij heeft ons uit de diesternis er je wald eruit geraad, en in zijn leven zien, Jezus Christus zijn rijk verzaad, en den we onze radung hebben, en ons die zinden verjeefd zijn. Christus den we zijnen kennen, likkend je naïef God den we nicht zijnen kennen. Hij, de Gottes zijn, wie door eier irgendwoud geschaufen wordt. Dan der arm mögt Gott alles, wat im Himmel en op Erden geschaufen is. Wat te zijnen is en wat nicht te zijnen is. Auf Thronen, Regierungen, Herrschaften en Gewalten, dat is alle der arm en verarm geschaufen. Hij, wie door eier irgendwoud geschaufen wordt, en der arm besteedt alles. De gemeent is zijn lief en hij is er korb, Derg arm haft ze er leven. Van arm kämt dat leven. En hij wie ook de eerste vom dood op te stonen, dat hij in allem voorop ging. Gott wil dat zo, dat die zeen die volle Gottheit in zich houdt. En Gott besloot, derg zijn zeen de weltwaarde met zichzelf te verzijnen. En derg den zeen zijn dood omkriets, bracht Gott zichzelf waarde toop met allem wat im Himmel en op Erden is. En je zelfs, die je aan God vreemd wieren, en in werkelijkheid, der je een slaagt het leven, God zijn geistige vriend. Je heeft hij der zijn kerperlijke dood omkriets, waarde met God toopgebracht, om je rein, heilig en onschuldig verarm te stalen. Zeker komt het erop aan, dat je faust im geloven blijven, en niet afkomen van de hoopning im evangelium, dat je geheerd hebben. Dat alle mensen als je predigt worden zo wit als de hemel jijt, wordt ook Paulus ook zie beroepen worden. Ik vrij me dat ik om unit halven lieden doe, en zo aan mijn lief lied, wat aan Christus in een lief dat is in de gemeente nog te lieden veelt. dan ek sê van God beroepen dat ek jy dat volle evangelium prediën zal. Dat geheimnis, womit God van de wereld her niet van vandaag gekomen weer, dat hij nu over zijn heilige haft weten loten. Dat zijn die, die God geplant houdt weten te loten, wat voor een heerlijke richting zijn geheimnis voor alle velken in zich houdt, en dat is Christus en jou, dat je met de heerlijkheid rekenen kennen. Aanpreed wie en woorden in alle maan en leren aan alles wat wie van aan weten, zodat wie in jedem wat doorbrengen dat hij volkomen in Christus is. Dit is wofür ik met alle gewalt arbeid, dat ik de kracht die Christus mij geeft. Ik mocht u weten laten, wo zee ik me aanstreng om u niet halven, en die in Laodicea en al die, die mij nog niet gezien hebben. Mijn afzicht is aan met te helpen van hart en moedig aan een leven verbonden te zijn. Ik mocht ook dat je en jene erkentnis wachsen en faust worden, en God zijn geheimnis, dat is Christus, immer beter verstaan leren. Dan God zijn ganse schouds van wijsheid en erkentnis is bloos in Christus te vingen. Dat zei ik u, dat je u niet der gelijfje vernünftige reden vervieren loten. Wanneer ik persoonlijk ook niet door zie, am geist zie ik doch door, en vrij mij te jene ordnung, dat je faust am geloven aan Christus stonen. Zoals je den Herrn Jesus Christus aangenomen haben, door nu leeft nu een arm. Ziet een arm faust je wartelt, ook opgebuut, en faust am geloven, zoals je geleerd zijn, en ziet zij je dankbaar. Zijt door nu dat je je niet vervieren loten de hoge redensorten, woonders door hinger is, die bloos van mensen stammen die de ver geven, dat die uit de geist der welt stammen. Die aber nicht von Christus kommen. Dann die ganze Gottheit wohnt körperlich in Christus. Und je haben dort Leben vollkommen und einzig durch Christus, der über alle gewaltenen in Herrschaften steht. Als Christen, die Jesus angehören, seid ihr auch beschneiden, aber nicht von Menschenhand. Ihr seid gedeibt worden und habe ihr so von Fleisch und Blut losgesagt. Als je gedeipt worden, word je met Christus toop begroofd. En der je deipen stond je ook waarder met Christus toop van dood op. Der je geloven aan God zijn kracht, wo der je Jezus van dood opwerken deed. Je werden toe een tijd geistlich dood en jene zinden. En wie je heiden werden, ook beter om je zaads. Aber God heeft je der Christus tom leven gebracht en heeft ons alle zinden vergeeft. Hij heeft den Schuldschien, die met zijn gesetzesvorderingen gegen ons stond, durchgestrickt en hij werd ziet gebracht, doordat dat hij den om Kriets nörgelt. En zich van alle gewalten en geisterherrschaften en autoriteiten ihre Kraft freigemerkt. Hij mögt uit aan en op zijn voor alle menschen en viert aan waag aus Faust genomen. Dan laat je nu van keinem dat je wessen schwor mogen door even wat je eten en drinken zellen, of de wonen helje door je holen zellen, of de even nie licht en sabbat. Dit werden alles maar schouten beelden van dat wat nog komen zal. Aber de werkelijkheid is Christus zelfs. Laat je van die niet vervieren die dan zeggen dat je je begen en engel aanbeden moeten, en zeggen ze hebben je zachte je zijnen. En aber zes keine Ursache haben, außer ihren abgepuftet Verstand, die sich nicht an Christus den Kopf holen, von denen die ganze Lief genährt wird, an der je Lenker und Sehnen verbunden ist, und so wohlst aus Gott dort gefällt. Wann die mit Christus gestorben sind, und dadurch von den Geister losgekommen, die über diese Welt herrschen, worum lot je jü dann weiter von an Faust nehmen, und so leben, als weil je zu dieser Welt gehören? Te wat harch je nu ere verschriften? Du zoust dit nicht aanvoten, du zoust dat nicht schmaken, du zoust dat nicht proven. Wat ook alle ongeheng verteert en zest nuscht es aus regelen en menschen leren. Dat zit zo als van deze gedwongene frömmigheid en deze falsche eervorcht en de schoningsloze behandelung evrem körper wijsheid bewiesen. Aber die fleischlichen Leidenschaften waren dadurch keinesweges unter Kontrolle gebracht. Wann die nun mit Christus abgestohlen sind, dann sieht nur dort, was boven ist, wo Christus wie Gott zur rechten Hand setzen wird. Zat jene Gedanken op ding, die da boven sind, en nicht op ding op eed. Dan sie sind gestorven, en jene Leben erst met Christus en Gott verborgt. Wann Christus, die nu ons Leben erst voor een dag komen wordt, da wo je met am Taub en Herrlichkeit voor een dag komen. Daarom zet jene Glieder hier op eden aus dood aan, wann het to so wat aus Hurerie, Unreinigkeit, sintliche Leidenschaften, böse Lust en Jeets kämt. Dann dauert es kracht so aus Jetzendienst. Dann grot wehen so wat der Herr wird Gott sin Ohr über de kommen, de nicht gehorchen. Und so wat mögt jemand aus jeder Bene lebten. Aber nu lacht so wat alles auf, Ohr an Rach even, lot keinen nie der Trache schlachte an beleidigende werdet jene Mühl kommen. Dann redt nu auch bloß de Wahrheit an jenen ander, Wil je jun oulet ek met jun beise natuur en woorken aufgelaagd en een nieuwe natuur aangenomen hebben, doordat dat je den kane leden die je geschaffen heeft. En den nieuwe mens die nog Christus in evenbeeld geschaffen is, jeft het niet zo wat als Juden oder Grieken, besnedene oder nicht besnedene, zieten en barboren, knaagd oder vrije, door is Christus alles en allem. Je sind von Gott gewählt und heilig, und hey, as you go, dann kleidt you nu mit Mitleiden und Erbarmen, seid freundlich und gut, und denkt nicht groot von you selbst. Verdrückt you einen anderen. Wann wer beschuldigt haft, dann verjeft you einer den anderen, so as Christus you verjeft haft. Und ewa alles tragt de Leib an, de alles zu einer vollkommenen Einigkeit verbindt. En laat den Fried, den Christus jeft en jene horten regieren. Dan Gott haft je beroepen, als ein lief am Frieden te leven en dankbaar te zijn. Laat Christus zijn woord rechtlich onder je wonen. Beleert je en alle wijsheid, helpt einer den anderen traagt. Zingt uit dankbarem horten psalmen en geistliche leider, Gott te eren. En alles wat je zeigen en donen, doet en onze Herren Jesus Christus in de nomen, En derg arm dankt Gott unseren Vater. Früher sieht jene Männer unge doen so, als der Herr dort verlangt. Und je Männer motten te jene früher freundlich und leiftolig und nicht tyrannisch sennen. Kinder, je horcht an allem jene Eltern, dann dort je fällt dem Herrn. Je Vaters verbettert jene Kinder nicht, dort sie nicht schuchter und mutlos worden. Arbeiter, je horcht hier ab Erden an allem jene Wirtslied, En nicht mal dann, wann sie je sehnen, am Menschen zu je faulen, aber uit abbrechem Horten an en Gottesfurcht. Wat immer je donen, dood von Horten, so als wann je Gott deinden en nicht Menschen, dann je weten dat de Haar je met een Aufgott leine wort. Dann je deinen den Haaren Christus. Wer Anrecht deit, wird vor sein Anrecht triggetol kriegen. En da wird kein Personen an seine sehnen. Je Haaren, Seht ihr recht und abrechtig zu jener Diener und denkt daran, dass ihr im Himmel auch ein Haaren haben. Holt an mit Beten, seht wacker und dankbar. Und betet auch für uns, dass Gott für sein Wort möchte nicht der aufmerken, das Geheimnis von Christus zu predigen, wo wir ihn auch einsetzen müssen. Dass ich das möchte so klar merken, als ich soll. Wandelt weis für die, die noch Büte sind, und nutzt die Zeit aus. Jun reden soll immer leiftolig en interessant sein, dat je in jedem weiten te antwoorden, so als ik dat je heert. Wat met mij staat, wat Tychicus, de levenbroeder en truie deiner en met knaagd am haren, je alle vertalen. Den schekt ik met de afzicht haan je weiten te loten, wo ons dat hier geit, en dat hij jene horten moed toespraakt. Hij kämt met onze leven truien broeder Onesimus toop, De ene van u is. De worden je alles vertalen wat hier passiert. Aristarchus, die met mij taub faust genomen is, laat je grijzen. En zo ook Marcus, Barnabas in Foda. Wat met hem te doen, is je al gezegd worden. Want die nu, nou je kämt, neemt hem vriendelijk op. En Jezus, den ze Justus nanen, laat ook allen grijzen. Dit zijn de enige Juden die met mij taub voor God zijn rijk arbeiden. En dat is voor mij al een troost geweest. Epaphras, einer van jou, en ook Jezus Christus in deiner, schekt zijn groet. Hij kämpft en zijn gebeden voor jou immer door hem, dat je weten mochten dat je vollständig en Gott zien willen stonen. Ik geef hem dat je tekenis dat hij om jou en Laodicea en Hierapolis zeer bezorgd is. Ons lieve vriend, Dr. Lucas, en Demas laat je grijzen. Grijs de brede en Laodicea, en den Nymphas, en de gemeente en zijn huis. Want je dit brief eerst vergelest is, dan zeet dan nou dat die ook in de gemeente en Laodicea gelezen wordt, dat je dan ook den van Laodicea lezen worden. Zij are keepers. Hij zal dan ook zijn dat woord te verrichten dat hij am haren gekregen heeft. Ik, Paul, schreef deze groet met mijn ene hand. Denk daaraan dat ik vast genomen zie. Mocht ik nood met u zijn. Kapitel 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonich, die door God onze Vader en den Heeren Jezus Christus leeft en bestonen deed. We wensen u genood en vrede. We danken God immer voor u alle en vergeten niemals voor u te beden. We denken voor onze God en Vader ook daaraan wo u een geloven aan het werk is en wo u een leef u aan de arbeid treft en wo u zo vast op Jezus Christus hopen. Breder, we weten dat God u goed is en dat hij zich u gewählt heeft. Dan we hebben u dat evangelium niet bloos met weer gebracht, de Heilige Geest wie ook met zijn kracht doorhingen. En dat we de volle waarheid. Je weten wo we bij u om unit halven geleefd hebben. En je weren daaraan zoals wie en den Heeren Jezus zelfs. Dat je en unit triep zal dat woord opnemen wil de Heilige Geest. Je vrijheid door te geef, want je ook veel door dat lieden moesten. Zodat al die in Macedonië en Achaia te geloven gekomen zijn, je als voorbeelden hebben. Van je is niet bloos dat woord naar Macedonië en Achaia gekomen, maar ook wo je aan God je leven heeft zich even al verbreid, zodat we daarvan al niet reden brokken. Zij zelfs zeiden ons wo welkom we bejoend weeren, en wo je je bekeerd hebben, en je jette verloten hebben om den woorden leven in God te deinen, en o zijn zijn vom hemel te luren, dat is Jezus, den hij vom dood opwerkt, die ons raadt dat ons die komende raag niet traf. Breder, je weet zelfs dat het niet vergeefs weer dat we naar jun kamen. En wanneer we in Philippi ook lieden moesten en schoonthof behandeld worden, dat ik ons in God overkreeg wie fresh moed en brachte u dat evangelium, want we groten waderstand houden. Wat we u onthoord geleicht hebben, haft verhoofdig nust met schwormerie, oneerlijkheid, oder hinge gedanken te donen. We gaan onja volle gewassheid dat God ons weert achter evangelium aan te vertruien. Daarom reden we nu ook, nicht menschen te gefallen, aber Gott te gefallen, die onze horten kan. Dan je weet zelfs zeer goed dat we niet met schmeichel weer naar jun kamen. We brokten ook niet glauben weer wohin er doch iets verstörken weer. Door versteht Gott hinge ons. We zachten ook niet naar ihr, niet bij u, ook niet bij andere mensen. Wanneer wie als Jezus in apostel dadelijk houden kon, wie wären leeftolig te u, leeftolig als de mutter die de kinge bezorgt. Wil wie u zo goed wären, houd wie niet maar door aan ne vrijheid je dat evangelium te geven, op ook ons eigen hart en leven, zoveel rekent wie u. Breder, je weet zeer goed waar wie bejunt je arbeid hebben. We schaften dag en nacht dat u dat nust kosten zal, als wie u dat evangelium predigen. Je, ook God zelfs, stonen door vijen, waar wie bij u, die door leven, oprechtig en heilig geleefd hebben, zodat aan ons nust u te zaten weer. Dan je weten dat we zo als een vader zijn kinder en iedereen van u troost en moed toespreken. En aansporen en zo te leven als ik dat voor God geheerd, die u te zijn rijk en zijn heerlijkheid beroepen heeft. We danken God ook pinklich daarvoor dat je dat woord als je dat van ons heerden niet maar als mensenwoord van ons aannemen, maar als God zijn woord, dat het in werkelijkheid is. Dan God is onje u, die door leven aan de arbeid. Dan breder met u is het groot zo als met God zijn de christen gemeenten en Judea. Dan je hebben van hun eigen volk datzelfde geleden wat die van de Juden. De beides, den Herrn Jesus ook de profeten dood mogen, en ons ook eruit juren. Zij doen niet wat God gefällt en zijn schlecht te alle mensen. Zij weren ons dat we niet door de heiden reden kennen, dat die zich ook bekeren kennen. Zij brengen dat immer waarder wat door, dat zij de moed van ihre zinden voll mogen, aber Gott zijn raag is al am vollen moed even aangekomen. Breider, wie wären körperlich eine Zeit lang mit Juden eingekommen, aber nicht am Geist, und will wie so ein Verlangen halten, Jüd zu sein, wie wir so viel über ihr Hand zu kommen. Ich, Paul, versagt ein paar Mal, aber die so tun, kann das immer verhindern. Dann wer kann selbst an Jüne steht, unsere Hoffnung, unsere Freiheit, an ihren Kron sein, wann Jesus kommen wird? Dann die sind für uns eine Ehe und eine Freiheit. Als wir dort erst nicht länger ausholen können, dachten wir, dass wir dort basten, wann wir allein in Athen bleiben, und unser Bruder Timotheus, der auch für Gott arbeitet und das Evangelium von Christus predigt, schickten, Jü am Glauben zu stärken und Mut zu sprechen. Dort keiner Trick fallen mocht, will Jesu Lieden machen. Aber je weiter selbst, dass wir damit rechnen machen. Dit haben wir Jü all dann gesagt, als wir bei Jü wären, dat wir würden Lieden machen, gerade so als je weten, dat sich dort Aram genommen haft. Darum hab ich auch, als ich dort nicht länger utholen kon, han geschickt, utzufingen, wo es mit jenen Glauben stand. Utfahrig, dat die Versäker jü zu faul bringen kon, dat unsere Arbeit verjefs wir. Aber nun, dat Timotheus erst da gewaast, en gode Norreich gebracht haft von jenen Glauben und jenen Leib, en vertalt, wo je am immer an ons denken, en je ons groot zo goed zijnen mochten als wie jou, dat is oorzaak genoeg, breider, dat wie aan onze lieden en verlegenheden je treist over jou zijn, dat je nu geloven. Wanneer je am haren stonen, dan leef wie zo recht. Dan wo kan wie God genoeg danken voor al die vrij die je ons en onze dienst voor hem gemerkt hebben. Wie beden dag en nacht door hem, dat we je persoonlijk treffen mochten en je door een met helpen, waaraan je dat nog am geloven feilt. Mocht God ons vader zelfs en ons Herr Jezus Christus ons den weg opmerken hand te komen, en mocht de Herr jene leef toen aander en to alle mensen meren, zoals onze leef zich te je meren deed, dat hij je heilig en onschuldig voor God den vader stalen kan, wann uns Herr Jesus Christus mit all seine Heil gekommen wird. Te guter Letzt, Brüder, will wir jü dorn belehren, wo jü Gott und jün Leben gefaulen sollen. So was jü wirklich tunen. Nu bet wir jü an Jesus Christus in Namen, dat jü dorn noch einmal tun nehmen. Dann jü weten, wat wir jü an Jesus Christus in Namen befohlen haben. Gott sin willen es det, dat je heilig sind en je van alle hoererie vrijholen. En jeder zal leren zich zelfs onder controle te holen en voor zich een heiligung en eren ne vroeg nemen en dat niet mal om zijn aanbaan je last te bevredigen zoals de heiden doen, die nicht van God weten. En keiner zal hier aan evere grens stehen en zijn broeder im spel griepen, dan de Herr God wordt over al zo'ne zaken raag even, so as wie jü von her geworden haben. Denn Gott haft uns nicht beropen, unrein zu sein, aber heilig. Darum wer dit verachten deit, veracht nicht Menschen, aber Gott, die uns seinen Heiligen Geist gejeft haft. Wat Bruderleib anbelangt, dor überbrück wie jü nicht schrieven, denn Gott selbst haft jü gelehrt, an ander Gott zu sein. Und sicher sei jü, alle Brüder in Mazedonien Gott. Aber wie wollen jü bloß ermohnen, dor er noch tot zu nehmen? En laat dat niet een Ehrensaag van jou worden, dat je stel en ruhig leven, dat in jeder zich om zijn zaag kämmert en zo arbeidt als wie je bevolen hebben. Dan wordt de welt goed van jou reden, wil je oprechtig zijn en wordt je respecteren van je zelfstandigheid. Breder, wie willen je niet om anklore loten over die al om dood slopen? Dat je niet treuren brokken zoals die die keine hoopnog hebben. Dan, want wie leven dat Jezus gestorven en van dood opgestonden is, wordt God derg den Herren Jezus en met arm toop ook die no zich nemen die al ingeslopen zijn. Dan dit zei wie u en den Herren Jezus zijn eigen weerd, dat wie die daar leven en blijven wat Jezus komen wordt, worden die niet veropkomen, die ingestopen zijn. De Heer wordt zelfs van hemel erop komen en je beiden wat passeren zal. De hechtste engel wordt met luider stem roepen. God zijn trompet wordt je bloost worden en die zelig hem geloven aan Jezus gestorven zijn, worden eerst opstonen en dan worden wie die daar leven en gebleven zijn, tegelijk met aan op een wolken metgenomen worden, aan zijn haren te begegnen, en worden dan immer bij hem zijn. Maar deze weer treist u onder een ander. Zo, lieve breder, even tijd en stond wanneer Jezus komen wordt, brukt u al niet meer geschreven worden. Dan je weet zelfs goed, dat in haren zijn dag zo komen wordt als een dief en een nacht. Want de mensen zei worden alles als ruig en zeggen, dan wordt er verdorven, plaatselijk even aankomen, zo als de weduwe even een vroeg komen die een kind ter wereld brengen moet, en daar wordt geen daarvan komen zijn. Maar je bent niet van de duisternis, breder, dat je die dag als een dief even faulen wordt. Je bent lichtmenschen en deurismenschen, je hebben met nacht en duisternis niets te doen. Daar willen we nu ook niet slopen, zoals de anderen. Wel wie waken en nichter zennen. Dan die daar slopen, die slopen de nacht. En die zich bedrinken, bedrinken zich de nacht. Aber wil wie tom dag gehieren, wel wie nichter zennen en geloven en leef aus een brustschild dreuren. En die hopnung op onze zeligheid aus een kapperdaging. God heeft ons nicht dorto bestemd dat ons zine raag trafen zal, aber dat wie durch onzen Herrn Jesus Christus zelig worden. Jezus starf voor ons, zodat wie nu, of wie slopen of waken zijn, met hem toop leven kennen. Daarom spreekt u aan een ander motto, dat je sterk worden, zoals je dat ook doen. Breder, nu bed wie u ook nog, houd die en eren, die onder u aan de gemeente de arbeid doen, die God over u gezaad heeft, en u beleren. En wil zij de arbeid doen, eert aan en bewijst aan leef en leeft vredelijk onder een ander. Breder, dan mocht wie ook nog jaren zijn dat je die vermonen die zich niet schekken willen. Treist die het aan moed veelt. Help de zwake en help met allem geduld. En zeg dan ook, want irgendwem wat slaagt het aan je doen wordt, dat die dat niet met slaagt het terugtoelt. Streeft immer dat nu dat je een ander goede tonen. En dat ook aan alle mensen. Ziet Emma vrouw, houdt aan met beden, ziet aan je alle omstanden dankbaar, dan dat vordert God van u om Jezus Christus in het willen. En je drekt den geest niet, veracht niet wat profetisch gezegd wordt, en je ziet alles en wat God als houdt vast, blijft van alles waar dat een bezen schien haft. En mocht de vredensgod zelfs je gans en goor heilen, en mocht jun geist, zeil en lief, volkomen en rein bewoord blijven, wat ans Herr Jesus Christus komen wordt. Hij die je geroopt haft, as true, hij wordt dat ook donen. Breder, bet voor ons, je reist alle breder met een heiligen kus. Ik laat je dat om God zien het wellen aan het hoort, dat je deze brief alle breder verlezen. Mocht ons een Herr Jesus Christus in de Thessalonica, kapitel 1. Paul en Silvanus en Timotheus aan de Thessalonische gemeente en God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Mocht God de Vader en de Heer Jezus Christus je genoot en vrede schenken. Lieve breder, wie zijn God dat schuldig dat we aan pinklich danken voor u, dat je geloven was gewaltig en je leef toen ander neemt emma toe, zodat we aan God zijn de andere gemeenten met stolt op u haan wiesen, wil je zo veel standhaftigkeit en geloven bewezen hebben, als je op een proef gestalt en vervolgd worden, en ook dat je nog zo vals stonen en deze tijd, wo je zo veel toegezaad wordt. Dit is bewijs daarvoor dat God zien je recht is, ohne twijfel, weil God je door jene lieden van zijn rekreid mogen. Dan God wordt donen wat recht is. Hij wordt die aan je lieden toezaten, die nu lieden even u brengen. Hij wordt u ruw geven, die je nu lieden moeten. Je rood zo goed als ons. Dit wordt gedaan van de Heer Jezus Christus met zijn gewaltige engel van hemel komen wordt, met vlammende vuur die te stroven die van God niet weten willen, en die nu dat evangelium van Christus niet horchten. Er stroof erst, ewig van God getraan te zijn, dat ze zijn heerlijke majesteit niet te zijn kriegen. Aber voor die zich hebben heil geloten, wordt dat ondenkbare heerlijkheid bedienen, aan den dag wann Jezus komen wordt, van die Sinje geëerd en verheerlijkt te worden. Je worden ook mank dezenen, wil je leven wat wie predien. Wil je dit grote en uitzicht hebben, bed wie immer voor je, dat God uit je merken mocht wat het brokt, dat leven te leven waartoe hij je beroepen heeft, en der zijn kracht, meelig te merken al dat goede te donen, dat je daar hun geloven donen mochten. Zodat ons Heer Jezus Christus in nomen en u verheerlijkt wordt en je en arm, door nu als en God en onze Heer Jezus Christus genoeg te hebben is. Nog eenmaal door even dat ons Heer Jezus Christus waardig komt en dat we dan worden gezameld en met arm toopgebracht worden, werd wie u breder, laat u niet zo leicht even schmieten en hem denken verwerren dat Jezus in dag al zal gekomen zijn. Of dat der Geist oder Wort kommt, oder der ich ein Brief aus, wann wir den geschrieben haben. Lot je von keinem ab irgendein Weich anschmieren. Die Auffall mat erst kommen. Die gesatzlose Sündenmensch, die für der Heil bestimmt ist, mat erst für den Tag kommen. Die sich alles je in ansat, wat Gott genannt ein heiliger Hohle Wort. Die jetzt so weit, dat he sich an Gott seinen Tempel saht, und sich utjeft Gott zu sehnen. Kan je je niet besennen dat ik je dit zie als ik bij je weer? En je weten wat aan trek held, dat hij zich eerst maar openboren kan van zijn tijd daartoe komt. De gezatslozigheid is aan je heimen al aan het werk. Maar wat er passeren wordt, kan niet eer passeren wat die waargenomen wordt die dat nog opheld. Dan wordt de gezatsloze voor een dag komen, den de Heer durch den Geist uit zijn muil wordt ombrengen, en met arm en eng merken, wann hij wordt komen en zich zijn loten. De gesatzlose wordt komen en zoten zijn kracht wordt am Fall te hand stonen, wodurch hij even een tiedelje ding en falsche tekens en wunder donen wordt. Hij zat al het verfeererische aan, dat hij bezig voor een dag brengen kan aan die verloren gonen, wie ze de leven van de waarheid die aanraden kon van zich staden. Daarom schickt God aan, je wollt je Irrtum, dat ze de leeges leven kunnen, dat de alle verdammt worden die de waarheid niet leven, aber ihre Freiheit und Ungerechtigkeit haben. Wie moeten God bloos immer danken voor u, onze Breder, die de Heer God is, wil hij u van Anfang gewählt heeft zelig te worden, durch de Heiligung am Geist en den Glauben an de waarheid. Derch ons leidt hij u dat evangelium predien, zodat je aan onze Heeren Jezus Christus zijn heerlijkheid aandeel kregen. Breder, dan ziet nu standhaft en houdt dat vast wat je derch onze weerd ook derch breiv geleerd hebben. Mocht ons Heer Jezus Christus zelfs en God ons vader, die ons zo goed weer en ons derch genood en eeuwen troost en een goede hoop nog geeft, je nu hoort en treisten en je helpen, en allem goden dat je daar werken oder weer doen. Nu te goede laatst, breder, bet voor ons dat God zijn woord zich schwind verbreden en verheerlijken mocht, zoals het bij u deed. Bet ook dat God ons uit de beze, godloze mensen er hang raden mocht. Dan die mensen leven niet alle. God ober is true, die wordt je storken en van den bezen bewaren. En wie hebben hem haren dat vertrouwen en u, dat je donen worden wat we u bevolen hebben, zoals je dat al donen. Mocht de haar je nu horten zo lenken, dat je den weg naar God zijn leef en naar Christus zijn geduld vingen. Wie hebben u nog wat te zeggen, lieve breder, en dat en Jezus Christus zijn nomen. Tracht u trek van zo'n breder, die zich bloos aram drijven en niet zo leven als wie u je leert hebben. Je weet zelfs goed, dat je zo leven zullen als wie bij jou leefden. Dan wie vierden ons zo op, als ik dat je heerd. Wie nemen van keinem dat brood omzonst. Wie deden dag en nacht arbeiden, dat vi keinem to last faule wollen. Dit deed vi nicht nur wein, dat vi nicht in recht houden van ju te verlangen wat vi tem leven brukten. Aber wie wolle ju een goudet Fairbild zennen. Als wir noch bij u wären, seht wie u dort al, wenn ich arbeite wel, soll ook nicht eten. Dann wie hier dort einde van u schnappernesig herumdrieven en nicht arbeiten. Zo'ne vermoon wie, en je beiden en Jesus Christus in de nomen, dat ze ruhig ihre arbeid donen zullen en zich er brood verdienen. Je oberbreider wordt nicht meid gode te donen. Want irgendwer nicht horche wel, en ich doene wel wat wie an diesem brief zeien, dan moogt u den en habt nischt met am te doenen, dat hij zich aanfangt te schämen. Aber seid am nicht aan als een fiend, vermoond am als een broeder. En mocht ons vredens haar u te alle tijd vrede geven en on je alle omstand met u zennen. Ik, Paul, heb deze grus met mijn ene hand geschreven en dit is dat teken en al mijn brief. Dit is zo als ik schreef. Mocht onzen haren Jezus Christus in ignored
1: Timotheus,
0: met u alle zijn.
1: Kapitel 1.
0: Paul, Jezus Christus in apostel die van God onzen heiland en Jezus Christus die onze hoopnung is, aangestald is. Aan Timotheus, die durch den Christen geloven mijn recht als zeen geworden is, mocht God ons voder en Jezus Christus ons haar u ignored erbormen en vrede schenken. Du sollst in Ephesus blieben, so als ik die seht, als ik op een weg naar Mazedonien wier. Dan daar zijn einige Menschen met een verdreide Leer opgekomen, en die sollst du dort Mühl stoppen, dat ze daar met abheeren. Ze zullen ihre windige Geschichten en lange Listen van je Schlagsregister und Siedleien, dan die verursachen bloß meer onnützige Fröhren, wodurch die Glauben an Gott nicht gebetet wordt. Wo ik nou uitzie als dit, dat die Christen mochten een leef hebben, die uit een reinet hoort kämt, een godet gewassen en een sterken geloven hebben mochten. Van dit groot zijn einde afgekomen en brengen er het tijd toe met strederieën en vertalen wo nuscht godet doorhingen is. Ze mochten jaren leraar zijn die dat gezaads leren. Ze weten aber zelfs niet van wat ze reden. Wie weten dat dat gezaad goed is, wanneer dat recht gebrokt wordt, woet u God dat gegeeft heeft? Wie moeten verstaan dat dat gezaad niet voor de gerechte gegeeft is, maar voor de gezaadloze en verbreker, voor de godloze en zinder, voor de onheilige en onreine, voor merder die vader en mutter aanbrengen, voor hoeren en zonen die met erem eigen geslacht schaun drieven, voor menschen dave, voor leiner, voor die die een falsche getekenis geven, en voor alles wat zest nog jegen God zijn heilige leer, en dat wondervolle evangelium is, dat de gezegende God mij aanvertrouwd heeft. Ik dank onze Heren Jezus Christus, die mij de kracht gegeven heeft mijn arbeid te doen. Ik dank hem ook daarvoor, dat hij mij wird geacht en aangestald heeft om te dienen. Wanneer ik voorheer ook een rietende vervolger, en lastra wir, Gott ober erborem sich über mij, dan ik wist nicht wat ik deed, wie ik dan nog nicht aan Jezus geleefd. Ober de Haar haft mij zijn ignode rechtlich toekomen loten, en ook den Glauben en de Leef geschonken, die aan Jezus Christus te hebben zend. Dat Jezus Christus aan deze welt gekomen is, de Sünder selig te maken, en je dee ek de oogste zie, as ne Waarheid die voll en ganz aan te nemen en te leven is. Ober God erborem zich groot doorwein over mij, dat aan mij zal te zijnen zijn, wo groot Jezus in geduld met den geraadsten zinder is, dat andere door aan zijnen kennen, dat zij ook kennen zelig worden. Den eeuwen koning, die eeuwig leeft, die niet te zijnen is, dem traft aan alle eeuwigheid, alle eer en alle heerlijkheid. Amen. Timotheus, mijn zoon, dit is wat ik die te zeggen heb. Kampf den Kampf voor den Haren zo goed als de profeten zeiden dat u worst. Hol den Glauben en hol den Gewissen rein. Door zijn einde met ihren Glauben te grond gegonen, wil ze jegen ihr Gewissen handelden. Hymenaeus en Alexander zijn on je dag, die ik den Zoton evergeeft heb, dat ze leren met ihr Laster op te hieren. Eerstens vermoon ik nu, dat je dringend beden. Bet ook voor anderen en dankt voor alle mensen. Voor de kennis en allem die een hoge aanstelling hebben, dat we in Gottes vorcht en heiligheid ruhig leven kunnen. Dit is goed en is God ons in Heiland aangeneem. Die door hebben wel dat alle mensen zullen geraad worden en de waarheid kunnen leren. Dan door is één God en door is één vermiddeler die tussen God en mensen staat. De mens, Jezus Christus, die zichzelf aangeeft als leesgeld voor alle mensen. Dat we te recht de tijd bewijst of er dat God hebben wel dat alle mensen zullen geraad worden. En ik word als prediker en apostel aangesteld. Ik red de waarheid en leer niet. Voor de heiden en leraar te zijn, om geloven en in de waarheid. Wat ik nu heb wel is dit. Dat de manslied, hoe immer ze zijn, beden, ze zullen heilige hang opheven kennen, en niet betternis of de twijfel om horten hebben. En de vrouwen zullen zich aanstendig in schmuck kleden. Er schmuck zal niet om hoor vlechten of de gold en kralen omhangen zijn. Aber ein gute Wolken, so als es ne Gottesferche früh tokämt. Ne früh soll am Stellen lehren und ungedun sein. Ich gebe dat nicht to, dat ne früh andere lehren soll, auch nicht, dat sie haar über ihren Mann ist. Dann Adam wird erst gemerkt und dann Eva. Adam wird auch nicht verfehlt, aber die früh wird verfehlt und brücht Gott sein Gesatz. Aber wann sie auch Kinder zur Welt bringen wird, sie kann selig worden, weil sie am Glauben, an Leib, an eine Heilige blieben und sich beherrschen. Dort ist die Wahrheit. Wer da streift, Gemeindenleiter zu werden, streift nun gutes Amt. Ein Gemeindenleiter soll einer sein, über den sein Leben nicht auszusagen ist. Er soll mal eine Früh haben, er soll Nächte sein, sich beherrschen können, ehrbar und gastfrei sein und am Staun sein, andere zu belehren. Er soll nicht ein Trinker sein oder einer, der auf Strieden hält. Er soll freundlich sein, nicht an andere Gewalt eben, und nicht nur um Geld hingeraun. Er muss sein eigen Hüsweiten fertig stonen, und seine Kinder so zu belehren, dass sie am horchen und respektieren. Dann, wenn ein Mann nicht weit sein eigen Hüs fertig stonen, wo soll er dann vor Gott seine Gemeinde sorgen? Ein Gemeindenleiter soll auch nicht einer sein, der sich noch mal gerade bekehrt hat. Dann he mocht damit stolz sein, dass he so schwind wie gewählt worden, und dort echt de faul kommen, so aus de Sultan selbst. He mocht auch einer sein, vor dem die Menschen büter gemeint, Gode zu reden haben, dass he nicht veracht wird an den Sultan in der faul rand. De Diakonen mochten dort mit er Amt, große Gott ihrens nehmen, nicht mit doppelte Tungen reden, nicht winsüper sein, und auch nicht unehrliche Geschäften drieven. Sie sollen sich mit einem reinen Gewissen an der Wahrheit holen, die an dem Glauben openbart ist. Und lot an erst auf eine Probe gestalt worden, und wenn sie die Probe bestohnen, dann lot an denen. Ihre frühes Motten dort auch ehrens nehmen, und nicht ein beiset Geplüder haben. Sie sollen sich beherrschen können, und an allem true sein. Die Diakonen sollen auch mal eine früh haben, und ihre Kinder an ihren Haushalt Gott verstohnen. Dann die Diakonen, die der Gott deinen, wollen Gott zu stohnen kommen und ihr Trost mit ihren Christen glauben und ihre Menschen kommen können. Ich reken bald nur die zu kommen, aber ich schrieb die dit doram, wann mir der soll wort man kommen, dort du dann weißt, wort du an Gott sein Haushalt zu donen hast, dort erst den Leben in Gott seine Gemeinde, worauf die Wahrheit steht, ook je stad wordt. Wo groot de geheimnisvolle waarheid is, aan die wie leven, daaraan stem wie. Jezus keem en menschen gestalt, de geist reicht voor dich aan, de engel zagen aan, en de ganse welt wordt van aan gepredigt, en aan wordt in deze welt geleefd, en hij wordt trek en de heerlijkheid in hen genomen. De geist zegt zeer duidelijk dat in de laatste tijd eentje van geloven afvallen worden, und sich an verführerische Geister an Lehren holen, die vom Diebel stammen. So eine Lehren kommen, durch heuchlerische Lehrer, die ein Brennteken am Gewissen haben. Die lehren, dass Menschen sich nicht befreien sollen und verbieten, dort zu eten, was Gott geschaffen hat, dass die mit Dank genähten sollen, die durch Leben und die Wahrheit kennen. Dann alles, was Gott geschaffen hat, es gut. Und alles, was einer mit Dank annimmt, brucht nicht wahrgeschmähte Worten. Dann dort erst geheiligt worden, durch Gott sein Wort und durch im Gebet. Wann du die Brüder dit verholen deist,

Vader, dat heil je je boot, dat aan je geeft weer den regen te draaien. Dat jij het met zo'n menschen zo als dat oude sprechwoord zegt. Een hond vraagt Vader wat hij uitgespergen houdt en een zeer zuur draait. Nu boden Vader en mat. Lieve vriend, dit is nu al de tweede brief den ik aan je schreef. En mij is dat beide moeder om te doen je waast, reine je danken en je te waken, dat je door aan denken wat je van de profeten uit oude tijden je heert hebben, en aan wat wie apostel je van onze Heeren Jezus Christus in de wereld gebracht hebben. Eerstens moet je dit verstaan, dat in de laatste tijd später komen worden, die zo leven worden als er ene last aan drift en zeien, wo blijft hij met zijn verspreken waar te komen. Onze vaders zijn al gestorven, en dat blijft alle kracht zo als dan, als de wereld er een aanvang houdt. Wat de bloos niet zijn willen is dit, dat God de wereld die hij der zijn kracht wordt geschaffen houdt, al eenmaal de water vernicht heeft, en dat hij dat water om de wereld gebruikt houdt, de water herzustellen. Aber de hemel en de eer die van derden dag bestonen, worden water die datzelfde woord bewoord, om dan derchem vier te gonen, want de godlose worden gerecht en verdaumd worden. Aber vergeet dit ene nicht, lieve vriend, dat een dag bij onze haren nicht anders is als 1000 jaar, en 1000 jaar nicht anders als een dag. De haar vertraagt zijn verspreken nicht zo lang, zo als een gemeenen. Hij heeft bloos geduld met u, dan hij wil dat allemaal zich bekeren zal. Aber den Haaren sein Dach wird so kommen aus ein Dief in der Nacht. Dann wird es schrecklich krachen, und die Himmel werden abgelöst worden. Und er wird so ein Herz sein, dass dort, wo uit die Welt geschaffen ist, verschmelten wird. Und die Erde, und was erboven ist, wird in Flaumen abgehen. Wenn dit am uns nu alle vergonen und abgelöst worden soll, soll je je da nicht bemerken, heilig und fromm zu leben? En door nu luren dat God zijn dag komen mocht en met helpen dat dat bold passeren kon. Dat is de dag van God de hemel wordt en brand zaten. En dat voor u de wereld geschaffen is, dat ik het versmelten wordt. Wij beholen ons aan God zijn verspreken dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe eerd schaffen wordt, waar bloos je rechtigheid wordt toezenden. Daarom, lieve breder, wil je door met rekenen dat dit alle passeren wordt, en door nu luren dat Jezus komen zal, streef door nu dat je voor een vrede hebben en rein en fehlerloos zijn wanneer hij komt. En denk eraan dat je God zijn geduld te je raden deent. Zo heeft ons lieve broeder Paul ook geschreven dat de wijsheid die hij gekregen houdt. Dit is wat waarvan hij in al zijn brief reed. Mondje daarvan is schwer te verstaan. En die angeleerde en leicht voor je verdraaien dat te erom eenen verdorven. Je rood zo als zij de schrift ook op andere steden verdraaien. Aber wil je, lieve breder, dit hem vooruit weten? Ziet verzichtig dat je niet der de ruchloze, beze wichter er een ertoe met aan taub verveerd worden en junen eenen grond verlieren. Aber wast en je nood en aan erkantnis aan onze haren en heiland Jezus Christus, die zal de eer en alle eeuwigheid hebben. Kapitel 1. Wat van aanvang aan je waast is en wat we je heet hebben en met onze ene uren je zeiden hebben, wat we aangekikt hebben en met onze hang aan je voet hebben, dat is dat levenswoord van dat we reden. Dat leven is voor een dag gekomen en we hebben dat je zeiden en betekenen je dat leven dat bij voordat weer en we met wie zijn bekend geworden. Wat we je heet en je zijnen hebben, hebben we je ook met bekend gemerkt, zodat je ook kennen met ons gemeenschap hebben, en onze gemeenschap is met God de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En dit schreef we je, dat onze vrijheid glik en groot zijn kan. Dit is wat we van arm je heet hebben en je nu zeggen, dat God licht is en een arm is niet een spuur van diesternis. Want we zeggen dat we met God gemeenschap hebben en over hem diesteren wandelen, dan liegen we en doen niet de waarheid. Wanneer we over hem licht wandelen, zoals hij hem licht is, dan hebben we gemeenschap onder een ander en zijn Zoon Jezus Christus in bloed, maakt ons rein van alle zinden. Wanneer we zeggen we hebben geen zinden, dan bedriegen we ons zelfs en hebben de waarheid niet in ons.
Wann wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und verjagt